0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
1: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
6: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Human neemt je mee naar de jury van opmerkelijke wedstrijden in de wereld. Zoals een zeemerminnenwedstrijd in China. In Servië beoordeelt een jury een maaiwedstrijd. En op Zuid-Afrikaans asfalt jureren we carspinning. Kijk vanavond naar Metropolis, over juries in de wereld. Human, radicaal menselijk.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump volgden er later nog eens miljoenen tonnen. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. In Tilburg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen op de snelweg A58. Een vrachtwagen kon het slachtoffer niet op tijd ontwijken. De politie onderzoekt nog waarom de voetganger op de snelweg liep. Mogelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. VVD-leider Jessel Gus wil bij volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op haar. Volgens Jessel Gus is het binnen de VVD normaal om te debatteren en daarna weer door te gaan. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer dat prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met de voornaam Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. Er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste in het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. En het wordt tussen 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Ik had vannacht een rare droom. We zonden de top 400 uit en daarna, na de Matthäus, begon hij weer van vooraf aan. En dan toen weer. Groundhog Day on your radio. Nooit meer Janacek, nooit meer David Lang, nooit meer een short ride in the fast machine. Nee, op naar een nieuw avontuur. Het was mooi, zolang het duurde.

0: You Will Love Me was dat van David Lang door het Lorelei Ensemble. Goedemorgen, het is 10 oktober vandaag. Het is 7 over 7. De zaterdagkranten, de internationale rechtsorde bekroond en aangevallen. NRC vat de dag van gisteren samen op de voorpagina. De Nobelprijs voor de Vrede naar een voormalig rechter van het strafhof. En datzelfde hof aangevallen door de Verenigde Staten. Trump is een dumbass. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van een Texaan. Geciteerd op de Volkskrant. Hij stemde tot 3 keer op Trump. Dus hij kan het weten. Pro-leider Jesse Klaver die wordt geportretteerd op het AD. En schrijver AFTA van der Heijden op Trouw. Die heeft haast, zo zegt hij zelf. Nou, wij niet hoor. We hebben 2 uur voor van alles. Begeleid door uitermate prettige muziek. En voor de kanten natuurlijk Tristan leest de magazines. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je wat leuke dingen tegengekomen?
1: Ja, het AD heeft het over de gouden generatie. En dat zijn 50-plussers op de werkvloer.
0: Oh.
1: Ze hebben het over ervaring, kennis en netwerk die je 50-plussers meebrengen.
0: Oh, ja. Zo. Nou, ja. Ik weet alles van jongens.
2: Karel. Daar wil ik dan...
0: Karel, spreek niet voor je beurt. Maar okay, wat wilde je zeggen? Je straks de soundtrack van het weekend, maar wat? Je bent ook plus 50 inmiddels. Dus,
3: Zo. Nee, joh. Nee, nou. Hou maar op. Dit wordt niet meer goed. Vandaag Bachdag in Amersfoort. En dat is om 2 redenen leuk. Namelijk, Bach is leuk. Of mooi. En Amersfoort is een hele leuke stad. Ja, ja. Dus voor alle Amersfoorters, maar ook voor alle niet-Amersfoorters, ga wandelen. Trek je schoenen aan. Door de binnenstad. Overal zijn mooie concerten te zien. De hele dag door. Ook een heel leuk koor. Soli Amersfoort. Dat is hartstikke geweldig koor onder leiding van Paul Valk. Met allemaal mooie Bachwerk op het programma. Dus ik zou zeggen, hoppatee, naar Amersfoort.
0: Hop. We draaien ook andere dingen nog dan Bach.
3: Ja, we draaien. Ik begin nu wel met Bach.
0: Ja, nee,
3: door
0: Jojo
3: Ma. Die komt niet trouwens naar Amersfoort.
0: Nee,
3: die heeft afgezegd. Nee, maar verder
0: leuk.
3: Veel Bach en andere dingen.
0: Bachdag in Amersfoort. Welkom bij de ochtend.

Geen dag zonder Bach. Dus vandaag zeker in Amersfoort veel Bach. Jojo Ma is er niet, maar die hoorde je hier op de barokcello bij het Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. In deze koraalbewerking van Johann Sebastian Bach. Straks de soundtrack van het weekend na Philip Glass.

0: Vicky Goor Olofsson was dat met de 9e van de 20 etudes van Philip Glass. Orgeltje.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, lekker. De soundtrack van je weekend. Wat zullen we eens even qua thema aandragen waar jullie dan weer op kunnen reageren in de NPO Luister-app. We hebben even zitten brainstormen.
2: Ja, en er zijn eigenlijk twee dingen die een beetje samenkomen. Er is vandaag een woonprotest.
0: Ja.
2: Omdat het lastig is om huis te krijgen. Maar het is vandaag ook de wereld van de daklozen. De mensen zonder een vast dak boven hun hoofd. Wordt wereldwijd gevierd. Is een beetje gek eigenlijk. Maar daar wordt wereldwijd bij stilgestaan.
0: Ja.
2: Tja, dus dat is misschien wel iets waar we muzikaal wat mee kunnen.
0: Ik vind het nu al een onroerend goed thema.
2: Ja, zeker. Muziek waar je je misschien thuis in voelt.
0: Ja, muziek die staat als een huis.
2: Muziek als een huis. Ja. Of misschien muziek die kan helpen om weer de eerste, het fundament te leggen van een nieuw bestaan. De eerste bouwsteen.
0: Ja.
2: Nou, interpreteer het zoals je wilt, beste luisteraar. Maar welke muziek komt er bij jou op als jij denkt aan de Wereld Daklozen Dag?
0: Ja, de NPO Luister app staat voor je open. Wie liep die zien daar in de woningen, denk ik meteen. Brahms.
2: Ja, die heb ik nog even achter de hand gehouden.
0: Ja, voor straks. Ja. Wat gaan we nu doen?
2: Een stukje Paradijs. Maria Theresia von Paradis.

0: Dat was Tine Ting, hele set op de trompet bij haar Tenting Brass Ensemble met deze Sissy Yen voor viool en piano, gearrangeerd voor dit gezelschap van Maria Theresia von Paradis. Ja, ik dacht aan het dus muziek om in te wonen als het ware. In het kader van de woondag en de dag voor de daklozen. Het oude kasteel van Mussorgsky.
1: Ja, staat er wel wat, ja, of juist wat winderig en regenachtig. Ja. Hangt van de staat af, ja, van het oude kasteel. Maar het is wel mooie muziek.
0: Zeker.

0: Le Siècle, onder leiding van François Xavier Rood, was dat met het oude kasteel uit de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky. Gisteren nog gedraaid, weet ik toevallig. In de top. In mijn uur.
1: In jouw blok?
0: In mijn blok tussen 9 en 11. Muziek die je associeert met wonen en met een huis vanwege die dakloze dag. Daar komen wel toch wel flink wat suggesties op binnen. Wij zaten zelf nog een beetje te aarzelen, omdat het nog best een ingewikkeld thema is eigenlijk. Maar Frans die zegt, ja, Jesus Blood Never Failed Me Yet van Kevin Bryars. Dat is ontstaan nadat hij die tekst door een dakloos hoorde herhalen. Ik vind het eigenlijk wel helemaal raak, hè?
1: Helemaal raak. En ook echt heel indrukwekkend stuk eigenlijk.
0: Ja, prachtig stuk.
2: Never found me. Yes, blood

future's glory. Never die.

Thank you.

glory never found me. Yes, never found me. Yes, glory.

0: soldier's blood never found me. Yet never found me. Yet Jesus' blood never found
1: me. Jesus' blood never failed me. Opgenomen in 1971 door Gavin Bryars op straat in Londen bij een documentaire over daklozen. Dit stuk heeft hij nooit gebruikt en later maakte hij hier deze loop van, nou, de rest is geschiedenis. Tom Waits heeft het ook nog opgenomen. Dat is heel, ook een mooie versie. Het is bijna 7:30. Straks verder met ons thema in de soundtrack van het weekend. Maar nu eerst het nieuws. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die ruim 2 uur lang 13 kinderen gijzelde in een school. Die kinderen waren volgens bronnen tussen de 4 en 5 jaar oud. Volgens de politie dreigde de man om benzine over zichzelf en de gegijzelden heen te gieten en hen en zichzelf in brand te steken. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. Rusland gaat 300.000 ton diesel leveren aan de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat schrijft president Trump. Volgens de Amerikaanse president heeft Rusland ook ingestemd om in november nog eens 500.000 ton diesel te leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en voor de rest van de wereld snel zullen dalen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker worden. In een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst sprak ze haar ambities duidelijk uit. Yeşilgöz is sinds augustus 2023 partijleider en volgde toen Mark Rutte op. De afgelopen tijd groeide de kritiek op haar en op de koers van de VVD. In de peilingen staat de partij er niet heel goed voor. De winnaar van een wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De video bleek gemaakt te zijn met kunstmatige intelligentie. Het gaat om een korte video van minuscule bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind. Direct nadat de winnaar was gekozen ontstond sepsis. Een Britse wetenschapper zag naar eigen zeggen direct dat de video in scène was gezet. Dan nog het weer. Vandaag trekken buien over het land, de meeste over de noordelijke provincies. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. De temperaturen lopen op naar, 13 tot 16 graden. Fris weekendje.
2: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het Symfonieorkest, oftewel het Orkest van het Oosten, onder leiding van Jan-Willem de Vriend, met het tweede deel uit de derde symfonie van Felix Mendelssohn, ook wel bekend als de Schotse. Ja, Schots en scheef. Het staat wel als een huis. Wij staan stil bij daklozen in het kader van de dakloze dag en vandaar ook de soundtrack van het weekend daarover. Suzanne die zegt, goedemorgen, de dag om in de hele wereld stil te staan bij daklozen. Ik denk dan aan Hänsel en Gretel van Humperdinck. Twee kinderen verdwaald in het bos. Geen dak boven hun hoofd als ze gaan slapen. Om een gevoel van veiligheid te krijgen zingen ze... Abends will ich schlafen gehen. Mooi.

Abends wil ik slaven gaan uit Hänsel und Gretel van Humperdinck was dat. Dankjewel Suzanne, mooie suggestie. Rob die zegt nog suggestie voor de soundtrack van deze ochtend. Ik moest gelijk denken aan de hut op kippenpoten uit de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky. Mooi symbool voor de wankele thuissituatie van veel dak- en thuislozen lijkt me. Ja, ben ik helemaal met je eens. Alleen we hadden net al wel iets gedraaid uit de schilderij tentoonstelling Het Oude Kasteel. Waar de wind door kieren giert. Dus daar laten we het even bij als je het niet erg vindt. Gerard, onze hofleverancier van gitaarmuziek uit Annapolona, die hoorde ook Mussorgsky. Hij zegt, ja, ik hoor net een oud kasteel voorbij komen. Dan mag het ook wel een kerk zijn. Dus graag een deel uit La Cathedrale van Auguste Barrios Mangoré. Liefst het eerste contemplatieve deel sluit het beste aan bij het niet al te vrolijke thema van vandaag. Doen we.

Ja, mooi contemplatief inderdaad. Deze preludio Saudade uit La Cathedrale van Agustin Barrios Mangorey. Gespeeld door Thibaut Garcia. Dankjewel Gerard. Graag toch tot een volgende keer. Henk die had er nog eentje. Die zegt, ja, eigenlijk is het ronduit een schande dat we in dit rijke deel van de wereld nog zoveel dakloosheid hebben dat we er een dag aan moeten besteden. Ik stel het Lacrimosa uit het Requiem for My Friend van Preisner voor. Een bede voor een betere tijd. Dat schuurt wat en dat is precies de bedoeling. Dit zou niet mogen bestaan.

0: Het Lacrimosa van Zbigniew Preisner was dat, door een strijkkwintet onder leiding van Roman Rewakowicz. En je hoorde de stem van Elżbieta Towarniczka daarbij. Stond ook in de lijst trouwens, in de klassieke top 400. Is dus afgelopen week ook gedraaid. En nu weer bij ons. Nu is het 14 voor 8, tijd voor de kranten. Tristan maakt nu volgende overzicht en hij begint.
1: In Volkskrant Magazine een interview met de oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Als 15-jarige arriveerde hij in Nederland. Om het tot de top van de Nederlandse politiek te schoppen, ontzegde hij zichzelf veel. Niemand mocht hem op een fout betrappen. Ik zag hoeveel mensen er op mij joegen, zegt hij in de krant.
0: Ja, ik heb mezelf opgelegd dat ik niet mocht falen. Als ik had gefaald, bijvoorbeeld in het ambt van burgemeester, was de reactie geweest, zie je, ze kunnen het niet. Dat is volgens Aboutaleb een last. Ook op de burgemeester van Arnhem wordt gejaagd, zegt Aboutaleb. En dat gebeurt niet bij de burgemeester van Wassenaar.
1: AFTA van der Heijden wordt deze week 75 jaar. Maar hij schrijft naar eigen zeggen meer dan ooit. In Tijdgeest van Trouw een interview met de schrijver. Hij woont sinds kort in een kleiner en nieuw appartement in Amsterdam-Zuid. Op de achtergrond in het huis klinkt klassieke muziek Rachmaninov. Het huis bevalt hem, al blijft het balkon nogal problematisch. Dat vangt wind.
0: Ja, de bijna 75-jarige heeft naar eigen zeggen haast. Niet dat ik doodsgedachten heb, zegt hij, maar ik wil nog veel dingen afronden. Hoe lang heb ik nog? Geen idee. Mijn hele leven praat ik in interviews al over mijn oeuvre en zoiets schept verplichtingen. In de eerste plaats tegenover mezelf. Zo voelt het schrijven echt als een verplichting, zelf opgelegd, maar ik moet aan de taken voldoen.
1: Terug naar persoonlijk contact, lezen we in de Telegraaf. Alles online, snel en efficiënt, dat was de afgelopen jaren de norm. Nu willen we weer advies van een echt mens in plaats van een chatbot. Reisbureaus openen opnieuw hun deuren en winkels als IKEA en Coolblue zoeken hun klant op in de zaak. Het Zweedse warenhuis opent volgend jaar een compacte winkel voor alledaagse artikelen. De winkel wil dichter bij de klant komen.
0: Nou, zo'n 10 jaar geleden wilden we alles online, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Zeker nu we met AI alles digitaal kunnen regelen. Dat is super effectief, maar mensen hebben onzekerheden en willen op een gegeven moment advies. Goed advies, dat is van alle tijden. En het advies wil je van een mens, niet van een chatbot. Wessels denkt dat een aankoopproces voor 80% online kan en voor 20% online met een echt mens, offline met een echt mens.
1: Ervaring, kennis en een netwerk. Op de werkvloer zouden 50-plussers de gouden generatie moeten vormen. Toch wordt geen groep zo negatief weggezet als die 50-plusser. De huidige generatie werkt sinds hun studententijd met een computer en vond zichzelf keer op keer uit. De vraag is niet of de 50-plusser klaar is voor de arbeidsmarkt, maar of de arbeidsmarkt klaar is voor de 50-plusser.
0: Sandra Blomen is 56, werkte 25 jaar als persoonlijk adviseur bij de bank. En toen haar functie boventallig werd, sloeg ze een andere weg in, vertelt ze in het AD Mezza. Mijn levenservaring is mijn grootste meerwaarde, zegt Blomen. In de zoektocht naar een nieuwe baan heeft ze geen leeftijdsdiscriminatie ervaren. Haar werkgever zei dat het erom ging wat ze meebracht. Haar advies, geloof in je eigen kunnen. En tot zover de magazines.

De musicien de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevich met dit werk Edward Corcoran van Thurlow O'Carolan. Heerlijk, lekker wel. We gaan bijna naar het nieuws. Vertel ik je wat we daarna gaan doen. We hebben natuurlijk een boek van de week. Dat komt van Ad Quist rond 9:50. Het boek Tanana van Matthias de Klerk. Ik heb het gelezen. Nee, ik heb het niet gelezen. Ik heb het bij me, maar ik heb er even snel in gebladerd. Ad vertelt je er straks meer over. En we gaan het hebben over Cinekit. Kinderfilms die kijken, kinderfilms kijken tijdens een speciale week. Dat kan ook deze herfstvakantie weer. Festival Cinekit bestaat 40 jaar. Maar hoe hou je kinderen geboeid met een groot scherm in plaats van die hele kleine schermpjes? Daarover later meer. Dit is de laatste suggestie van jullie in het kader van de soundtrack van het weekend. Ernst die zei, goedemorgen, wat dachten jullie van de Harry Janos suite? Heerlijke zigeunermuziek van een oud soldaat die zwervend na zijn diensttijd in een herberg opschept over zijn heldendaden. Vooral het deel met de cembalo is heerlijke zwerfmuziek. Hartelijke groet. Oké, dankjewel. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners wordt afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending van de executie doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed hij aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Morgen wordt het in de loop van de dag wat droger, bij dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Ik heb het idee dat we nu een beetje over het randje gaan.
5: Het gaat heel ver.
6: We moeten deze missie echt halen.
7: Hoe kan je mensen overtuigen als ze je niet vertrouwen?
8: Vandaag gaat er eindelijk een wolf uit.
9: Yeah! Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond. Bij Bienen Varen op NPO 1.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Morgen.
12: Dwars door de Pyreneeën met Filip Niklaas en Ruben Kalles.
13: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
11: Morgen 7:45, VPRO NPO 2, Dwars door de Pyreneeën.
12: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
14: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
15: Ach, je eerste speelgoedbeer. Je sleepte hem overal mee naartoe. Liet je ouders kilometers omrijden als je hem ergens had laten liggen. Dat is heel herkenbaar, toch? Misschien heb je hem nog, die speelgoedbeer. Die van mij staat thuis ergens op een kast. Met zijn 64 jaar nog een jonkie. Ik lees in de krant dat Winnie de Pooh deze week de wonderbaarlijke leeftijd van 100 jaar bereikt.
5: Gefeliciteerd.

De Lautenkompanij onder leiding van Wolfgang Katschner met Asia Fatieva op de saxofoon in een deeltje uit The Fairy Queen van Purcell. 7:07 op deze zaterdagochtend. Ja, die beer die 100 jaar is, Winnie de Pooh dus. Er staat in de Volkskrant vandaag een mooi verhaal over de schrijver Milne. En vooral over zijn zoon Christopher. De kleine Christopher Robin die we natuurlijk tegenkomen in de avonturen. De schrijver van het artikel die schrijft dat in The Enchanted Places, Christopher Milne heeft dat geschreven, daarin vertelt hij een heleboel dingen niet. Slechts tussen de regels door kunnen we lezen over wat een zeer afstandelijke relatie tot zijn ouders moet zijn geweest. Ergens merkt hij terloops op dat er volgens hem twee soorten schrijvers zijn. De ene soort laat zich inspireren door zijn ervaringen, de andere door zijn dromen. Mijn vader, zo schrijft Christopher, was een creatieve schrijver. En het was precies omdat hij niet in staat was met zijn zoontje te spelen dat zijn verlangens bevrediging zochten en vonden in een andere richting. Hij schreef over zichzelf. Wat een pijnlijke constatering. Dat je dus de boekjes die zijn wel fantastisch om te lezen, maar dat is wel schrijnend als je dat dan zo leest. Enfin, een stuk in de Volkskrant vandaag. We gaan het straks hebben over kinderfilms. Kinderfilms kijken tijdens een speciale week. Dat kan, zoals elke herfstvakantie, ook dit jaar weer. Festival Cinekit bestaat 40 jaar. Maar hoe hou je kinderen geboeid met een groot scherm? Daarover straks meer. We spreken de directeur Johanna Oldebeuving, directeur van Cinekit. Verder hebben wij een boek van de week. Tanana heet het. Weg van de wereld in Alaska is geschreven door Matthias M.R. de Klerk. En die kennen wij nog als auteur van De Ontdekking van Urk. Dat hij een tijdje op Urk heeft gewoond. Karel knikt. Ja, weet je van. Goed, dat meer. En we gaan nog even door met ons thema. Ja, muziek die aansluit bij de Dag van de Daklozen vandaag. In het kader van de soundtrack van het weekend. Al veel suggesties voorbijgekomen. Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend.

Een deel uit de Sonate voor viool en piano nummer 2 van Brahms was dat. Met Alina Ibrahimova op de viool, Cédric Tiberghien aan de piano. We hadden het in de soundtrack van het weekend over muziek die je associeert met de dag van de daklozen vandaag. Of muziek die staat als een huis. Kortom, we variëren een beetje op het thema thuis en thuis voelen. Daar hadden we weer een mooie suggestie net van Marja binnengekregen. Die zegt, goedemorgen heren, wat mij een gevoel van thuis geeft is Couscous Kaliki van Arvo Pärt. Zo'n troostende melodie. Ik neuriede hem vaak voor de kleinkinderen. Toen mijn eigen kinderen klein waren, kende ik de muziek van Pärt nog niet. Maar nu wel. Nou, gaan we draaien voor je, Marja.

0: En dat heb je dan de rest van de dag in je hoofd. Ik weet zeker, Couscous Calliqué van Pert was dat. Een Estlands wiegeliedje. Je hoort het Est Philharmonisch Kamerkoor en het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tunu Kaljuste. En nu zwaai ik eventjes voor Erik. Dan weet hij dat hij dit geluidje moet starten. Want we gaan het hebben over iets moois. Het is niet eerlijk dat grote mensenfilms altijd meer aandacht krijgen dan films voor kleine mensen. Dat vonden dus tussen Ellie en Joke Engel 40 jaar geleden. Dus begonnen ze een kinderfilmfestival, Cinekit. En vandaag begint de 40ste editie daarvan. Ik blik erop vooruit met Johanna Oldebeuving, de directeur van Cinekit. Johanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb in het verleden vaak met Cinekit te maken gehad. Dingetjes mogen doen daar. Altijd leuk, altijd gezellig. Even terug naar je eigen jeugd. Klinkt een beetje als een therapie. Maar welke jeugdfilm of serie heeft op jou als kind de meeste indruk gemaakt?
1: Nou, ik keek vroeger heel veel op zondagochtend naar de VPRO.
0: Ah.
1: Dus Mevrouw ten Katen bijvoorbeeld vond ik heel leuk.
0: Ja.
1: Maar ook film als Poes Minoes, daar heb ik ook nog steeds hele leuke herinneringen aan.
0: Ja, ja, dat waren
1: ik
0: nog
1: eens tijden. Ik weet ook niet waarom ik eruit zie als een mens, zei ze. Ja,
0: ja, kinderen hebben nu natuurlijk veel meer keus. TikTok, games, Netflix. Wat kun je nog als kinderfilmfestival aanbieden wat afwijkt van al dat andere?
1: Nou, precies dat. Dus wat wij laten zien wijkt juist precies af van TikTok en YouTube. En zijn er iets mooiere verhalen die op het grote doek zijn en die ze met elkaar kunnen beleven.
0: Mm-hmm.
1: Dus waar je op TikTok het gevoel hebt dat je te zien krijgt wat je denkt te zien, denken wij dat het goed is dat je ook af en toe verhalen ziet die je niet van tevoren had bedacht. Of perspectieven of... Ja,
0: ja.
1: Dus mooiere films.
0: Ja.
1: Dus waar je op TikTok het gevoel hebt dat je te zien krijgt wat je denkt te zien, denken wij dat het goed is dat je ook af en toe verhalen ziet die je niet van tevoren had bedacht. Of perspectieven of
0: Ja.
1: Dus mooiere films.
0: Ja. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet

0: Ja, nou, we proberen. We hebben bijvoorbeeld ook het Media Lab, dus waarin kinderen kunnen spelen met VR-brillen, maar ook waar ze leren over AI. Maar dat is allemaal spelende wijs. Dus het lijkt een grote gamehal, maar ondertussen zijn het zeg maar games die je ook iets leren over technieken, over nieuwe technieken. Dus dat proberen we natuurlijk wel. Ja, we proberen het festival zo leuk mogelijk in te richten en zo toegankelijk mogelijk, zodat kinderen wel komen.
1: Nou had vroeger, ja vroeger, hadden de Nederlandse kinderfilms altijd een enorm goede naam. Het Zakmes, dat soort films van Ben Verbong en anderen. Is dat nog steeds zo? Of is de Nederlandse markt inmiddels wel ingehaald door het internationale aanbod?
0: Nee, dat is nog steeds zo. En ik denk wat je zegt, het zakmes. En er zijn meer films zoals die gewoon heel dicht aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. En kinderen heel serieus nemen. En dat is wat de Nederlandse kinderfilm zo goed maakt. En ja, goed, dus de Europese films zijn ook goed. En ik denk dat we her en der misschien worden ingehaald door de grote Amerikaanse animatiefilms. Maar ja, wat mij betreft zijn dat nog steeds hele goede films, de Nederlandse kinderfilm.
1: Nou is de kinderboekenweek is nog in volle gang. Zou er ook niet eigenlijk zoiets moeten zijn voor de kinderfilm?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En toevallig zijn we daar ook wel mee bezig om te kijken of we dat kunnen opzetten. Dus ja, de Kinderboekenweek is gewoon een voorbeeld wat gewoon heel goed werkt en wat heel veel kinderen aan het lezen brengt. En op scholen iedereen daarmee bezig is. Dus dat zou voor films denk ik ook een heel goed middel zijn om toch kinderen films te laten zien en zich daarmee te ontwikkelen.
1: Ja, het is natuurlijk te gek
0: Een
1: als je.
0: goed idee.
1: Ja, dat lijkt me ook. Je bent daarmee bezig, begrijp ik ook.
0: Ja.
1: Wat is een film wat jou betreft die dit jaar opvalt of eruit springt? Dat is natuurlijk altijd moeilijk, hè, als directeur van een festival. Want je hebt natuurlijk een aanbod wat
0: Ja.
1: over de hele breedte de moeite waard is. Maar
0: Ja.
1: springt er eentje uit wat jou betreft?
0: Nou, zijn we dit jaar geopend niet met een film, maar een hele mooie kinderserie. Kabam heet die. Die is voor kleuters. En dat gaat over angsten bij kleine kinderen. En dat is een heel goed voorbeeld, heel goed gemaakt. Ja, heel veel kinderen zullen zich daarin in herkennen. Dus dat is wel eentje die ik eruit licht. En verder, we hebben ook Happy Birthday, een hele mooie film. Die gaat over een meisje wat nooit haar verjaardag kan vieren. Dus dat zijn ook, ja, misschien ook zaken waarvan je zelf dacht dat dat heel normaal is, dat je je verjaardag kan vieren, maar dat dus niet voor elk kind zo geldt. Dus dat is ook een hele mooie.
1: Ja, dankjewel. En nog even, want
0: Ja.
1: Amsterdam is altijd het centrum, hè, voor Sinekit, maar jullie gaan ver buiten de ring toch tegenwoordig?
0: Ja. We zitten eigenlijk in heel Nederland. Zelfs op Curaçao zitten we.
1: Kijk, dat horen we
0: Dus we zitten
1: graag.
0: in meer dan 40, ja, ja, in meer dan 40 theaters door heel Nederland.
1: Oké. Sinekit duurt tot en met 25 oktober in Amsterdam en ook verspreid over het land. Dankjewel, Johanna, voor je toelichting en veel succes en een
0: Ja.
1: fijn festival gewenst.
0: Ja, dankjewel.

0: De Zwaan van Toornella van Jean Sibelius door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Santu Matthias Ruvali. Het is 8:30. Het nieuws hier bij de ochtend. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat komt door een brand bij een spoorbrug bij Rotterdam-Delfshaven. De brand ontstond vannacht. Er zijn onder meer smeulende kabels aangetroffen. De brandweer is bezig om de brand te blussen. Het gaat mogelijk om sabotage. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat schrijft president Trump. Hij breekt daarmee met zijn eigen sancties tegen Rusland die hij in september invoerde. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en voor de rest van de wereld snel zullen dalen. President Zelensky van Oekraïne zegt dat Trump hiermee Rusland in de kaart speelt. De Braziliaanse politie heeft een einde gemaakt aan een 2 uur durende gijzeling. Een man gijzelde in een school 13 kinderen van 4 en 5 jaar oud. Volgens de politie dreigde hij de man om benzine over zichzelf en de kinderen heen te gieten en hen en zichzelf in brand te steken. De man is door de politie doodgeschoten. Hij zou lijden aan schizofrenie. In Brussel zijn zeker 110 mensen aangehouden nadat een stakingsdag van vakbonden was uitgelopen op rellen. De vakbonden protesteerden gisteren tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. Na verloop van tijd mengden honderden jongeren zich tussen de betogers. En die jongeren waren veelal in het zwart gekleed, droegen maskers, ze gooiden met stenen en staken auto's in brand. En dan het weer. Ja, vannacht trekken buien over het land. De meeste over de noordelijke provincies. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. En het wordt 13 tot 16 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Ja, het was hij klaar. Het Amerikaanse kwartet, laatste deel uit het strijkkwartet nummer 12, opus 96 van Dvorak. Door het Escher String Quartet. Ik ga je wat voorlezen uit het boek van de week. Thuis schrijf ik op wat ik hier zie en wat me verbaast. De NBA-wedstrijd op de flatscreen, de olijven in de buurt super, het Amazon-pakje bij Dorothy, de appelsienen van Tom, het alarmerende bericht over fentanyl op het prikbord. Het zijn allemaal stippen op een prikplaat die ik doordruk tot ik de randen van deze plek voel en maast schaam om het naïeve beeld van de wildernis dat decennia in me rondzong. Een heldere wereld wilde ik, met heldere, behapbare begrippen. Koude, honger, water. Het reizen naar Tanana voelde aan als verdwijnen. De hoop was dat ook de afhankelijkheid van de buitenwereld mee zou verdwijnen. Citaat uit Tanana, weg van de wereld in Alaska, van Matthias M.R. de Klerk. Het boek van de week. Adquist vertelt je zo meer.

0: Ja, dat was er nog eentje voor de soundtrack van het weekend over daklozen. Goedemorgen Hans, schreef Andries. Bij Werelddakloze Dag denk ik toch aan Anton Bruckner. Misschien iets te sacraal, maar Locus Iste is bedoeld om een nieuwe plaats in te wijden. Wij gunnen iedereen zijn plaats. Hier is het. Ja, mooi. Gezongen door het MDR Leipzig Radiokoor onder leiding van Philip Amann. Het boek van de week, daar gaan we het over hebben. Ad, goedemorgen. Ad Quist.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Van Boekhandel Quist in Berg op Zoom. Wij gaan het hebben over Tanana. Dat is een boek van Matthias de Klerk. Tanana, weg van de wereld in Alaska. Wij kennen Matthias nog van het boek dat hij schreef over Urk. Hè? Hij heeft een tijd op Urk gewoond.
1: Ja.
0: Is Tanana, is het een soort Urk, maar dan anders?
1: Een soort Urk dan maar. Nou, dat weet ik niet. Ja, dit is toch wel anders.
0: Ja.
1: Dit is een geweldig verhaal of een geweldig boek. En dat begint al dat hij als kind geïnteresseerd was in die atlas, in die wereldbol. En dat hij een fascinatie oppakte voor Alaska. Want dat was toch wel het verst weg in de wereld. Mm-hmm. En dat bleef hem wel bij. En toen hoorde hij dat in het dorp waar hij vandaan komt, dat daar ene Monique was, dat hij in de jaren 60 vertrokken is naar Alaska. En dat bleef hem altijd een beetje bij. Maar ook dat verlangen van hemzelf om in die wildernis los van de wereld, ja, om daar een tijd te leven, daar te zijn.
0: Ja.
1: En hij gaat dan contact zoeken met Monique. En die zegt dan, nou goed, als je wil komen naar Alaska, dan moet je naar Tanana. En dan kun je dus enkel maar komen met een vliegtuigje, zo'n Cessna. En dat doet hij. En hij zit dan in die Cessna natuurlijk met zijn fiets. En dat snapt niemand, dat iemand met een fiets naar Alaska komt. Maar goed. En Tanana, dat is maar een stadje met een dorpje met 150 inwoners.
0: Mm-hmm.
1: En een hele kleine gemeenschap. Maar hij heeft natuurlijk die aanbeveling van Monique bij zich. Want iedereen kent Monique daar. En daar gaat hij in de pastorie wonen. En daar zit hij dus 4 seizoenen, een jaar zit hij daar.
0: Ja. En dan kijkt hij goed om zich heen en gaat erover schrijven.
1: Hij kijkt goed om zich heen en hij gaat spreken met die mensen. Hij gaat hun verhalen, hoort hij aan. En dat is natuurlijk toch, ja, het is daar niet echt een heel makkelijk leven. Want het is een economisch heel zwakke regio.
0: Mm-hmm.
1: Er is veel gedoe met alcohol, veel huishoudelijk of huiselijk geweld en seksueel geweld. Veel zelfmoorden. En wat heel erg is natuurlijk, die zalm, die ooit zeg maar een bron van leven, die is zo goed als uitgestorven.
0: Ja.
1: Dus het leven is er gewoon heel moeilijk en jongeren trekken er weg. Maar er is natuurlijk, ja, er is een kern die daar toch zich staande weet te houden. En hij vindt het heel fascinerend, want iedere dag begint hij dat hij naar die geweldige rivier loopt, die Yukon, en daar met verbazing over uitkijkt hoe mooi dat is en hoe indrukwekkend. Dus het is ik vind het echt het heeft me heel erg geraakt, ja, dit boek. Erg,
0: ja,
1: mooi.
0: En wat is nou zo fascinerend? Kun je dat uitleggen, wat je dan zo raakt in zo'n boek?
1: Nou, wat mij zo raakt is toch dat die gemeenschap, iedereen kent iedereen. Uh-huh. En iedereen houdt elkaar, ze helpen elkaar. En ze hebben allemaal toch ook die fascinatie om daar te wonen. Daar in die afzondering van Alaska. In die waanzinnige kou. In die winter waar het dan enkel maar donker is. Of tenminste nog een paar uurtjes na. En alles wit. En dus het blijft een hele fascinerende omgeving om in te wonen. Maar het is ook, ja, het is hard
0: ja,
1: buffelen om overeind te blijven.
0: Ja, ja,
1: en ja. Dat raakt mij wel, hoe die mensen dan leven en de natuur. En erg mooi.
0: Ja, Tanana, het meest slepende, verrassende en uiteindelijk ook confronterende verslag van 4 seizoenen in de absoluut middle of nowhere, staat op de achterflap. Dat is dat dekt wel de lading, denk ik, Ad, toch?
1: Ja.
0: Ja. Oké, we hebben één exemplaar van Tanana van Matthias de Klerk, ons boek van de week. De Bezige Bij heeft het uitgegeven. Dat één exemplaar, ja, als je denkt dat wil ik wel lezen, stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister app of via de mail deochtend@kro-ntv.nl. Laat vooral ook weten waarom je dit boek heel graag wilt lezen. En dan heb je een minuut of 8 de tijd voor. Ad, dankjewel en een fijn weekend gewenst.
1: Graag gedaan.

0: Eerste pianoconcert van Ludwig van Beethoven, derde deel, Stephen Hough, Finns Radio Symfonieorkest onder leiding van Hannu Lintu. Jullie hebben veel gereageerd op het boek van de week, Tanana, Weg van de Wereld in Alaska. En we hebben een winnaar uitgekozen. Dat is geworden. Karel, wil jij het voorlezen of zal ik het doen?
1: Nee, ik kan het voorlezen. Goedemorgen Hans. Ik was verrast door het eerste boek van Matthias de Klerk. Hoe mooi is het om te lezen over een andere cultuur die eigenlijk nu niet meer voor te stellen is. Lees graag over het afzien van de mens, op welke manier dan ook. En ik wil het graag voorstellen aan mijn leesclub om te gaan lezen. Hartelijks, Anne uit Zonnig Zeeland.
0: Gefeliciteerd, Anne. Wij zorgen dat het boek naar Zonnig Zeeland wordt opgestuurd. Voor de anderen, het is uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij. En Matthias de Klerk schreef het. Dank, Karel. Dank, Erik. Dank, Tristan. Voor jullie, jullie bedankt voor het luisteraar. En bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de bijdrage in de NPO Luister-app, Soundtrack van het weekend. Zo dadelijk Elsbeth Guteke met Musica Religiosa. Fijn weekend, wellicht op morgenavond bij Panorama Zondag. Dan is Pim Lammers mijn gast. Tot de volgende keer.

0: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
3: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
2: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
4: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
2: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
5: Ik word er helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
2: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
6: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouw Kamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
13: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
13: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen gaan dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet zullen bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Morgen.
6: Dwars door de Pyreneeën met Philippe Niklaas en Ruben Kallas.
7: Je hebt afgelegen plaatsen en plaatsen die nog afgelegener worden als de weg wegvalt.
5: Morgen 7:45, VPRO NPO 2, dwars door de Pyreneeën.
6: Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
4: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Ja, spannend einde aan de te weinig gehoorde muziek van Julius Röntgen. Ooit was hij een belangrijke naam in het Nederlandse muziekleven. Ja, zijn naam die staat ook nog op zo'n paneeltje in het concertgebouw. Goedemorgen, van harte welkom bij Musica Religiosa. In deze uitzending veel mooie muziek en maar liefst twee keer de geliefde Psalm 23. Eerst in een setting van Herbert Howells. Waarlijk zal ik gaan in licht en verbinding alle dagen, want waar ik leef zal wonen een ziende in eeuwigheid.

I will dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my shepherd in de setting van Herbert Howells. Heel mooi uitgevoerd door Conspirare onder leiding van Craig Hella Johnson. We gaan naar Elfrida André, een Zweedse componiste en de eerste organiste in vaste dienst. Voorvechter van gelijke rechten voor man en vrouw.

Het Boulanger-trio speelde pianotrio nummer 2. En daaruit het tweede deel van Elfrida André. We gaan naar Engeland, naar William Byrd. Hij schreef een mooie mis voor 5 stemmen. De Mass for 5 Voices. Hier het Sanctus en het Benedictus.

Nou, hier in de studio is Karel toch wel een goede bas. Die deed even mee met het slotakkoord van Apollo 5. En zij zongen het Sanctus en het Benedictus uit de Mass for Five Voices van William Byrd.

Elena Orioste en Tom Poster met werk van Mel Bonis, het Largo. En Mel, Melanie Bonis, zij was een klasgenote van Claude Debussy aan het Parijse conservatorium. Haar ouders hadden nog wel wat overtuiging nodig om hun dochter naar het conservatorium te sturen. Maar uiteindelijk deden ze dat. Daar had ze les samen met Debussy, Gabriel Pierney en ze kreeg ook les van César Franck. Maar ja, wat gebeurde haar nou? Ze werd verliefd op een zanger en een dichter, Amédée Landelier-Hettich. En dat vonden haar ouders niet zo'n goed idee. En dus haalden ze haar weer van het conservatorium af. Ja, zo ging dat in die tijd. Mel Bonis. We gaan naar William.

Henry Harris. Hij overleed in 1973 en hij was ooit de muziekleraar van de jonge prinses Elizabeth. En hij was bekend om zijn kerkmuziek, zoals dit Fair is the Heaven.

0: Een mooie compositie van William Henry Harris, Fair is the Heaven. Uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Ja, mooi eigenlijk dat de jonge Elisabeth een muziekleraar had. En ook mooi ook dat het Britse Koningshuis vaak de opdracht geeft om muziek te componeren. Dat gold trouwens niet voor dit werk, maar wel voor heel veel andere mooie werken.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

Het tweede deel uit het strijkkwartet opus 6 nummer 2 van Johannes Verhulst, uitgevoerd door het Utrecht String Quartet. Ja, Johannes Verhulst, dat was ooit ook een grote naam in de Nederlandse muziek. En nu is hij vooral bekend als straatnaam in Amsterdam-Zuid. Misschien toch een beetje jammer. Ik had nog een tweede psalm 23 beloofd en dit is de zetting van Franz Schubert, God ist mein Hirte.

deze Psalm 23, die eindigt toch wel heel hoog in mijn top 10. Psalm 23 is toonzet door Franz Schubert. God is mein Hirt, uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. We gaan naar Bach uit een kantate voor morgen, kantate BBV 5 en dan de aria Ergieße dich reichlich. Niet gezongen, maar op orgel. Heel mooi bespeeld door Uwe en Sibold de Jong.

Ja, je kunt natuurlijk ruzie maken over de stemming van een orgel, zoals nu in Zwolle gebeurt. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon bespelen, zoals Euwe en Sybold de Jong hier deden. Met een aria uit van Bach, Ergieße die Reichlich uit Kantate BWV 5. En als je nou denkt, nou, die Sybold en die Euwe de Jong, die wil ik wel vaker horen. Nou, dan heb ik goed nieuws. De podcast Alle Registers Open, daar kun je een vrij recente opname terugvinden met Sybold en Euwe de Jong in het mooie kerkje van Leeds. Samen met een jonge organist, Harold Bunt. Want Sybold en Euwe vinden het heel belangrijk om hun kennis over te dragen aan de nieuwe generatie. Een heel mooi streven is dat. We gaan naar Felix Mendelssohn, een meesterwerkje en pas lang na zijn dood gepubliceerd.

mooi werk van Mendelssohn, Ehre sei dem Vater, om deze uitzending zo'n beetje mee te beëindigen. Verschillende solisten waren dit samen met het Let's Radio Koor onder leiding van Siegfried Klaver. Ja, deze zender gaat natuurlijk gewoon door na tienen. Dan kunt u luisteren naar een Goedemorgen met Annemarie van Haningen. Haringen, een tekenaar van kindertekeningen, ook illustrator van heel veel boeken. Wij nemen afscheid met muziek van ook een niet zo hele bekende componist, Gerhard Hamm, uit zijn stukken voor piano, een etude. Ik wens jullie een mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
1: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgt een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht voor het eerst het weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. 3 kilometer voor de finish was ze weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakte op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook met hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
6: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Annemarie van Haringen. In het dagelijks leven heb ik mijn schaamte en onzekerheden. Maar op papier maakt me dat geen bal uit. Dan durf ik alles. Aldus tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen, die met haar tekeningen al 40 jaar de harten van kinderen verovert. Annemarie van Haringen wordt geboren in 1959 en groeit op in Eindhoven. Als jong meisje is ze constant aan het tekenen en die liefde houdt aan. Na de middelbare school volgt ze in Tilburg de lerarenopleiding Tekenen en Handvaardigheid en later rondt ze ook de Rietveld Academie af. Daarna gaat ze aan de slag als tekenaar van kinder- en jeugdboeken. En 2 jaar later debuteert ze met het boek Kattensprongen en Reuzenstappen. In de periode daarna maakt ze voor de VPRO een serie gebaseerd op dierenverhalen van Toon Tellegen. Inmiddels omspant haar carrière ruim 40 jaar en illustreerde ze honderden boeken, een kinderboekenweekgeschenk en zijn haar Prinses met de lange haren, Beer is op vlinder en Kleine ezel bij veel kinderen bekend en geliefd. Haar werk is veelvuldig bekroond. 3 maal met een gouden penseel, 4 keer met een zilveren penseel en in 2023 de Woutertje Pieterse prijs, samen met Bibi Dumontak. Vorig jaar nam ze de Max Veldhuisprijs voor haar gehele oeuvre in ontvangst. En gisteren was de uitslag van de Deutsche Jugendliteratuurprijs, waar ze samen met diezelfde Bibi Dumontak was genomineerd voor het boek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda. Tijdens het tekenen van haar boeken luistert ze graag naar klassieke muziek. En haar favoriete stukken presenteert ze vanochtend in een Goedemorgen met Annemarie van Haringen.

Virtuoos, om te componeren en om te spelen. Muziek om heel blij van te worden. Dit was van Franz Schubert, Impromptus voor piano, nummer 2. Goedemorgen. Wat bijzonder dat ik, niet gehinderd door enige kennis van klassieke muziek, hiervoor gevraagd ben vanochtend. Ik hoop dat de diverse stukken bevallen. Ik heb de muziek met zoveel plezier uitgezocht. Gigantische klus, een enorm geval van Kill Your Darlings. Om met de deur in huis te vallen, ik zing verschrikkelijk vals. Zo vals dat ik niet mee mocht zingen in de eindmusical van de 6e klas. Adieu Paris aan de scène, niet eens in het koor. Voor mij is daarom de tegenstelling met het volgende stuk zo immens groot. De laatste samenzang uit de opera Don Giovanni. Al die verschillende stemmen die door elkaar en met elkaar hun partij zingen. En het geheel dat meer is dan de som der delen.

Ja, zo mooi. Uit de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart was dit uit de tweede acte het finale quintet. Van huis uit ben ik niet speciaal opgegroeid met klassieke muziek. Ik herinner me de orgelplaten van Bach. Ik geloof dat mijn vader ze allemaal had en draaide hard. Ik heb 3 zusjes en die herinneren zich andere platen. Nee, Anna, er was ook Bruch, er was Grieg, er was Tchaikovsky. Het is heerlijk als ik mijn zussen zie, dat er altijd iets nieuws opduikt. Wat zijn herinneringen selectief? Wel zijn we allemaal in het kader van de muzikale opvoeding op bamboefluitles geweest bij mevrouw Brundelt. Het leukste was dat je zelf je fluit maakte. Mijn zussen zijn overigens wel muzikaal. 1 zusje heeft zelfs met succes fagot gespeeld. Later ben ik enorm van Bach gaan houden, vandaar het volgende stuk. Maar die orgelmuziek was voor mij als kind too much.

Zo prachtig. Van Johann Sebastian Bach, de partita voor viool nummer 2, het vierde deel. Wat we ons alle vier herinneren zijn de platen met vogelgeluiden. Mijn vader hield ervan om heel vroeg vogels te gaan kijken en dit hielp hem bij het herkennen. Met Bibi Dumontak heb ik het boek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda gemaakt. Eén hoofdstuk gaat over de halsbandparkiet die zijn spreekbeurt houdt over zangvogels. De merel staat onbetwist op nummer 1 in de vogeltop 100. Ik lees een klein stukje voor. Met die top 100 ben ik het maar een beetje eens. Zo had de winterkoning natuurlijk op de eerste plek moeten eindigen. En wat ik echt niet begrijp is dat de oehoe en de koekoek er ook op staan. Die beesten zeggen alleen maar hun eigen naam. Hallo, zo kan ik ook winnen. Al is de halsbandparkiet lastig uit te spreken. En de oehoe zegt niet eens zijn hele naam, die roept oe. Hij zegt zijn halve naam, lekker dan. Het paapje is de grootste loser van de wedstrijd, want die eindigde onderaan op plaats 100. Dan kun je er beter helemaal niet in staan, zoals wij. Ik vraag me verder af wat de bosuil op plaats 7 te zoeken heeft. Die roept als een spook, echt. Waar de bosuil woont, daar zijn wij halsbandparkieten niet te vinden. Zit je lekker te slapen op een dak, scheert er opeens zo'n grafzerk langs. Midden in de nacht nog wel. Hier borrelt altijd een lach bij mij op. Te leuk. Ik raad iedereen aan om dit boek in deze sombere tijden te lezen. En hier is dan de winnaar van de top 100.

Dit was de Merel met een compositie van de Merel. Ik ging in Amsterdam naar de Rietveld Academie. Geen kamer te krijgen. Niets veranderd dus in al die tijden. Dus kwam ik bij een hospita terecht, mevrouw de Moor. Zij had een abonnement op het Concertgebouw Orkest. En als zij niet kon, mocht ik op haar kaart. Wat een belevenis. Zo maakte ik kennis met onder andere Mahler. Ik was en ben nog steeds diep onder de indruk van zijn zware, heftige en schitterende muziek. Oneerbiedig gezegd, de muziek dendert bij vlagen over je heen.

0: Ja, dit was de eerste symfonie van Gustav Mahler, het tweede deel.
1: Dit is een goedemorgen met tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen.
0: Na de Rietveld Academie beland ik in de illustratiestudio, opgericht door Linda Lee en Gitte Spee samen met Gertie Jacquet. Er werd veel klassieke muziek gedraaid. Ik leerde een hoop nieuwe componisten kennen. Soms gingen we op woensdag tussen de middag naar een soort lunchconcert, repetitie van het Concertgebouworkest. In die tijd gingen we ook samen naar de film La Traviata. En hier ontstond een grote liefde voor de opera.

Heerlijk. Al is het verhaal hierachter natuurlijk verschrikkelijk verdrietig. Dit was Giuseppe Verdi met La Traviata en uit de eerste acte de prelude en het drinklied. Voor een project mocht ik muziek aandragen die bij mijn werk paste. Ik kwam uit bij Nino Rota, een beetje circusachtig. Zoals bijvoorbeeld de prinses met de lange haren en Jojo het slangenmeisje een hoog circusgehalte hebben. Vrolijk, met veel vaart en toch ook met veel drama. Dit stuk klinkt aan het einde van de film Otto e Mezzo, tijdens de beroemde slotscène, waarin alle personages in een surrealistische optocht of afscheidsparade verschijnen.

uit de film Otto e Mezzo, La Passerella da Dio van Nino Rota. Het volgende stuk muziek ontstond op een omgekeerde manier. Rindert Kromhout en ik hadden al een aantal boeken over het personage Kleine Ezel gemaakt toen Theater Terre met het verzoek kwam voor een musical over hem. Een fantastische ervaring. De personages werden omgezet in poppen en om het op het toneel spannend te maken was het verzoek om iets groots, iets engs. Dat werd Marabou. Mama Ezel had een sokkenwasserette en in de storm waren zijn sokken kwijtgeraakt. Groot drama. Marabou was nogal afschrikwekkend. Iedereen was bang voor hem. We gaan nu luisteren naar het lied Na de storm. Die storm waar alles misgaat. Even nog twee favoriete zinnen. Geschreeuwen de voortuin, daar vloog iets voorbij. Het waren de buren, ze keken niet blij. Nou ja, oké, nu begrijpt iedereen, nooit meer meezingen. Rindert heeft elk lied in een ander tempo geschreven, zodat de liedjes niet op elkaar gingen lijken.

Ja, wat was dat mooi. Van Nick Bult op tekst van Rindert Kromhout het lied Na de storm uit de musical Kleine Ezel. Het is mooi om te ervaren hoe er steeds iets nieuws bij komt qua muziek. Er valt voor mij nooit een componist af. Terwijl in de beeldende kunst wil ik nog wel eens uitgekeken raken op een schilder, een beeldhouwer of een architect. Het volgende stuk hoorde ik lang geleden bij een voorstelling van het Wageningen Studententoneel waar mijn zusje in speelde. Het beeld wat me hiervan nog altijd voor ogen staat is mijn zusje die een sigaret rookt op het toneel en in een draagbaar asbakje haar sigaret uitdrukt, precies zoals mijn moeder. Maar dit terzijde. In die voorstelling werd ik enorm geraakt door het volgende stuk van Korecki. Soms weet je niet waarom, maar het ging recht naar mijn hart.

0: De derde symfonie van Henryk Koretsky, het tweede deel.
1: Dit is een goedemorgen met tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen. Alle muziek die ze vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Een van mijn boeken, Het begin van de zee, kreeg een tentoonstelling in Ecomare op Texel. Er kwam een filmpje bij wat je vanuit een bootje kon bekijken. Wederom het verzoek wat voor muziek hierbij paste. Het verhaal speelt zich nergens expliciet af, maar het zou ergens in Afrika kunnen zijn. Vandaar de volgende keuze voor Mirjam Makeba. Zo mooi. Yeah, yeah.

dit was dus Miriam Makeba met Emma Bacheni. Toen mijn moeder overleed, waren we op zoek naar muziek die haar recht deed. We zochten nog één muziekstuk voor het einde van de begrafenis. Een van mijn zusjes kwam op een briljant idee. Als afsluiting van de plechtigheid zeilde mijn moeder de begraafplaats op met de muziek van de Oneiden Line, haar favoriete tv-serie destijds. Ondanks het verdriet was dat een geweldig moment. Ik was blij voor mijn moeder dat ze haar wrakkige lichaam mocht verlaten.

Ja, wie herkent het niet? Adagio van Spartacus en Phrygia uit Spartacus van Aram Khachaturian. We gaan nog even door met begrafenismuziek. Wellicht wat ik graag zou horen ter zijner tijd. Een van mijn zusjes woonde jarenlang in Nicaragua en Leon. Tijdens de Semana Santa, de heilige week voor Pasen, vindt in iedere buurt, en dit alleen in de stad Leon, een processie plaats en worden beelden van Jezus en Maria rondgedragen. Zo ook in de wijk van mijn zusje, begeleid door ontzettend droevige muziek. Lichtelijk vals, voor zover dat aan mij is om daar iets over te zeggen, maar ik werd daar zeer door geraakt. Het was net na de revolutie, jaren 90. Helaas is er nu weer een dictatuur. Hoe dat mogelijk is, geen idee. Een Fellini-achtig beeld staat nog altijd op mijn netvlies. Voorafgaand aan de processie loopt een man met een bezem op een lange stok om de elektriciteitsdraden omhoog te duwen, zodat Jezus zijn hoofd niet stoot. De muzikanten komen erachteraan, onder andere een man met een enorme tuba. Mensen en kinderen drommen daaromheen. Ik zie een kind met een waterhoofd in een wagentje. Dan nu een klein fragment. De kwaliteit van de opname is te slecht voor meer.

Ze manen Santa en Leon, een fragment van YouTube. In plaats hiervan een langer fragment, wat zich ook afspeelt in de week voor Pasen. En dit heeft geen woorden nodig.

dit blijft indrukwekkend. Dit was het openingskoor uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Als ik werk, heb ik vaak klassieke muziek aanstaan, meestal de radio. Eerlijk gezegd hoor ik de muziek niet als ik echt geconcentreerd ben. Eenmaal weer bewust van de omgeving hoor ik wat er speelt. Waar ik de muziek wel degelijk hoorde, was tijdens het tekenen van De Dag waarop de draak verdween, oorspronkelijk een zenverhaal. Voor dit verhaal was ik lang op zoek naar de juiste techniek en uitstraling. Zo kwam ik uit bij de ballpoint, de klassieke Big Ben, iedereen bekend. Alle tekeningen in het boek heb ik gebikt. Een vrij arbeidsintensieve manier van werken. Veel grote vlakken die gevuld moeten worden met een dun biklijntje. Deze vlakken kon ik niet arceren, maar alleen met draaiende bewegingen donkerder maken. Minimal music was een welkome vriend in dit proces. Door muziek en draaiende Big Ben kwam ik in een soort meditatieve sfeer. Er zijn geen gedachten en de gedachten die er zijn gaan zweven. Onder andere het volgende stuk van Philip Glass hielp daarbij.

0: Ja, de opening uit Glassworks van Philip Glass. Het kan voor mij eeuwig doorgaan.
1: Dit is een goedemorgen met tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Als een componist fout is of was in de oorlog, mag je dan nog van zijn muziek houden? Hetzelfde vroeg ik me af bij de schilderkunst. Ik zag ooit in Hamburg een schilderij van Emil Nolde. Een nietige boerderij in een vlak landschap met een enorme zware dreigende lucht erboven. De tranen liepen over mijn wangen. Voor het eerst overkwam me dat bij een schilderij. Jaren later bleek dat hij fout was geweest. Angela Merkel, toen bondskanselier, liet de twee werken die ze van hem op haar kamer had weghalen. Ik blijf dit moeilijk vinden, maar desalniettemin het volgende stuk van Karel Orff. Ik was meteen verkocht toen ik het de eerste keer hoorde. De teksten gaan over het leven, de liefde en de geneugten van het bestaan. Heerlijk theatraal. De Carmina Burana van Karel Orff.

Ja, ik blijf dit fantastisch vinden, hoe dan ook. Van Karl Orff, de Carmina Burana nummer 1 en 2. Ik mag zelf graag het beeld van de volle maan gebruiken. Ik kon de volgende scène niet weerstaan. Ook al ziet hij de maan niet, denkt hij er maar bij. Meeslepend, feel-good muziek en hartverwarmend. Hier volgt het beroemde lyrische thema dat klinkt tijdens de scène waarin E.T. en Elliot met de fiets door de lucht vliegen. En het mooiste moment, wanneer de fietsen daadwerkelijk opstijgen, dan opent de muziek zich volledig. De melodie krijgt iets groots en bijna religieus. Het is alsof William zegt, dit is een wonder.

Ja, je wordt inderdaad opgetild door deze muziek. The Flying Team uit E.T. van John Williams. In 2011 zag ik de film Melancholia van Lars von Trier. Die gaat over een planeet, Melancholia, die zal botsen met de aarde. De hoofdrolspeelster zegt dat het leven slecht is en dat er spoedig een einde aan zal komen. De muziek is dreigend en bombastisch. Een akkoord dat niet oplost, een eeuwig verlangen. Het thema is helemaal van deze tijd, het einde van de planeet. En weer is er in deze hele film een maanbeeld te zien.

0: Ik herinner me nog goed dat de muziek toen de meeste indruk op me heeft gemaakt. Verpletterend. Het voorspiel uit de eerste acte van Tristan und Isolde van Richard Wagner. Ja, de tijd vliegt. Het gaat alweer een beetje naar het einde. Ik hoop dat u er net zo van genoten heeft als ik. Het laatste stuk alweer. Dat is uit Die Jahreszeiten van Joseph Haydn. Ik zag de voorstelling Het Paradijs van Bart Moeiaert en het Nederlands Blazersensemble. Zo'n prachtige stem. Een schitterende woordkeus in combinatie met die hemelse muziek. De muziek is fantastisch door het verhaal verweven. Het laatste stuk, om niet al te droevig te eindigen. Al verlaten de man en de vrouw het paradijs.
1: Ik ging naast de vrouw in de modder liggen. En vroeg of het ging. Het ging goed. Ze voegde eraan toe dat ze alles wat er nu was nodig had. Ook het leven en de dood. Want die hadden we nog niet. Ze keek naar de bamboescheut in haar ene hand en naar het dode konijn in haar andere hand. Gaat het? Vroeg de vrouw ook aan mij. Om het te plagen rolde ze me op mijn zij en daarna op mijn buik. Het ging om en om en om. Eerst nog kon je het buitelen noemen, maar het werd rollenbollen wat we deden. Daarna gingen we eten. We legden een tafelkleedje voor het kippetje en zelf trokken we ook iets aan.

En met die Jahreszeiten van Joseph Haydn door het Nederlands Blazersensemble eindigt een goedemorgen met tekenaar en schrijver Annemarie van Haringen. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die ze vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. Volgende week een goedemorgen met acteur Joes Brouwers. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
2: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hartmuseum in Amsterdam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 12 mensen gedood, onder hen 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten daar zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald, maar zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd voor betogers. Ook de leider van de kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Dan het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond wordt het in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag.

Wauw, de overture tot Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door Le Concert de la Loge onder leiding van Julien Chauvin. Goedemiddag en van harte welkom. Fijn dat je luistert op deze wisselvallige zaterdagmiddag. Al schijnt hier boven Hilversum op dit moment de zon, dus ik hoop bij jou ook. Vanmiddag in de muziekfabriek hoor je mijn reunie van de basisschool gisteravond. Kunstenaar David Bade over We Okay. En NPO-klassiek luisteraar Vie, die brengt een verslag van de première van Laat me niet alleen.

derde deel uit La Campanella. Dat is het tweede vioolconcert van Niccolò Paganini. Het werd hier gespeeld op viool door Chloe Hanslip met het London Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann. 25 jaar geleden begonnen we samen in groep 1. 17 jaar geleden had ik de meeste van mijn klasgenoten voor het laatst gezien. En gisteravond hadden we één avond om bij te praten over wie we geworden zijn, wat ons bezighoudt en hoe het leven eruit ziet als je richting de 30 gaat. Ik had namelijk een reunie met mijn klasgenoten van de basisschool. En het voelde een beetje als een blind date toen ik erheen ging. Je weet dat je de hele avond met elkaar gaat doorbrengen, maar je hebt eigenlijk geen idee wie je tegenover gaat hebben. En wat was het leuk. Het overtrof echt al mijn verwachtingen. Het voelde bijna alsof ik in een film terecht was gekomen. Een soort van sequel van mijn eigen jeugd, waarin alle mensen uit mijn herinneringen ineens volwassen mensen waren geworden. En grappig genoeg bleek iedereen ook weer heel andere dingen te hebben onthouden. Van jeugdtrauma's en tractaties tot eerste verliefdheden en verkeringen. Maar de grootste verrassing voor mij was toch wel dat een van mijn klasgenoten componist is geworden. Ja, dan word ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat schrijf je dan? Klassiek, minimal, muziek voor films of games? Nee, cabaret. En daar gaan we nu naar luisteren. Dit is een fragment van Maestro Michel.

0: ben een fietser, ik. Fietsen worden in mij op een plek gezet. Dat gebeurt vaak met geweld, geduw en getrek. Dus heb je weer eens haast, denk dan ook eens aan mij.
1: Fietserrek van maestro Michel. En hij is niet de enige componist die geïnspireerd wordt door fietsen. Edward Elgar zou je wel een van de meest fanatieke fietsers uit de geschiedenis kunnen noemen. En voor dit werk werd hij geïnspireerd door een van zijn vele fietstochten door het Engelse platteland.

En zo zaten we even op de fiets met Edward Elgar. Dit was zijn Dorabella uit de Enigma-variaties door het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi.

Het menuet uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel in een bewerking door Kalefax. Cultuur gaat de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken. Warmer en menselijker. Volgens mij is cultuur een van de mooiste bindmiddelen die we hebben voor een maatschappij die steeds meer barsten vertoont. En daarom ga ik iedere zaterdag in het Cultureel Kompas op zoek naar culturele initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen. Plekken waar je kunt ontmoeten, waar je verwonderd kunt worden en kan worden geïnspireerd. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld na Joseph Haydn.

0: Het strijkkwartet uit Leipzig met het eerste deel uit het Kaiserstrijkkwartet van Jozef Haydn.
1: Het cultureel kompas.
0: Kunst maak je samen. Dat is het motto van kunstenaar David Bade. Voor zijn project We Okay trok hij niet zijn atelier in, maar ging hij de wijken van Breda in. Samen met jongeren en jonge kunstenaars maakte hij kunst op plekken waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten. En het resultaat is nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Goedemiddag, David Bade.
2: Goedemiddag, Johannes.
0: Ja, je bent dus voor dit project We Okay de wijken van Breda ingetrokken. Hoe is dat idee ontstaan?
2: Ja, dat was een idee wat eigenlijk vanuit het museum kwam. Eigenlijk met de vraag, wij zijn een stedelijk museum, maar we zijn niet genoeg van de stad in zijn geheel. Dus ik stond wel een beetje bekend al voor sociale projecten. Dus ze vroegen mij, ga die wijken in of doe een voorstel. En zo ben ik gaan rondfietsen en kwam ik in aanraking met van alles en nog wat buiten het centrum van Breda.
0: Ja, en zo kwam je dus ook in aanraking en in ontmoeting met jongeren die misschien wel heel anders naar kunst kijken. Hoe was het in de eerste plaats voor hen om deel uit te maken van die wereld van het museum?
2: Ja, ze waren niet meteen in het museum, hè? Want je moet het ook niet afdwingen. Dus we hebben een organisatie gevonden die heet Grote Broer Grote Zus in Breda. Unieke club jongeren met iets oudere jongeren die, ja, ze eigenlijk zoals de naam het zegt, Grote Broer Grote Zus, die kijken om naar kleine broers en kleine zussen in de wijk. En daar zit van alles door elkaar. Het komt dagelijks bij elkaar in 3 buurtcentra, in 3 wijken. En daar ben ik eigenlijk mee in contact gekomen. Ik heb ook een club van jonge Bredaanse kunstenaars meegenomen. 7. En we zijn verdeeld over die wijken aan de slag gegaan. En per wijk is er een eigen proces helemaal ontstaan.
0: Interessant. Hoe was het voor jou zelf? Wat hebben deze jongeren jou geleerd of laten zien wat je zelf als kunstenaar misschien nooit had kunnen bedenken?
2: Nou, ik doe dit wel al een tijdje, dus ik heb al veel van die ervaringen meegemaakt. Maar het is gewoon ook elke keer weer, de context is heel bijzonder. En eigenlijk het meest bijzondere, denk ik, wat ik weer opgevangen heb, is dat ook de nieuwe generatie ontvankelijk is voor alles wat verbeelding is. We denken vaak van ze kunnen het niet meer omdat ze op de telefoon de hele dag zitten. Maar je kan ze toch heel snel weer enthousiast krijgen voor de oer van waarom we dingen maken. Waarom de muziek is, waarom de beeldende kunst is, waarom we dansen. En dat heb ik weer ervaren.
0: Wat mooi. En hoe zie je dat bij die jongeren terug? Want deze jongeren die kwamen niet vanzelfsprekend in een museum. Heb je dat vuurtje echt in hen aangewakkerd gezien?
2: Ja, ik zeg wel eens dat ik een soort aanmaakblokje ben en dat ik dan probeer dat inderdaad te ontvlammen, want ik geloof dat vuurtje er is. Nou, bijvoorbeeld, we zijn in 1 wijk, Johannes, daar was een samenscholingsverbod. En toen hebben we eigenlijk met elkaar, met de jonge kunstenaars, dus niet met de participanten, maar de jonge kunstenaars, van hoe kunnen we nou ze toch mobieler en aanweziger krijgen? Dus ze mochten echt niet bij elkaar komen. En toen hebben we besloten van laten we een sloopauto kopen. En de motor eruit. En dan wordt dat ding eigenlijk ons verplaatsbare, samenscholingsplek. Maar die ook weer snel kan wegrijden. Niet om de politie te ontwijken. Dat zat er een beetje wel in. Maar ook om aan hun te laten zien van, hey, een oude auto kan eigenlijk het begin van een speelobject zijn. Of eigenlijk een kunstwerk. Want dat ding staat nu in het museum. En dus daar hebben we met die kids weken aan gewerkt. En nu, en dat is nu al 4 maanden open. Het is de laatste maand van de tentoonstelling. En dan kunnen ze dus, dat vergroot het referentiekader van wat kunst kan zijn. En het geeft ook gewoon inzicht en vertrouwen dat je met alles iets kunt maken.
0: Precies, wat mooi. En je zegt dat ook heel, heel mooi. David Bade, jij was het aanmakenblok. Je hebt het vuurtje aangewakkerd. Ik hoop dat we dat samen laten branden in de toekomst. De tentoonstelling van jou, David Bade, is nog tot en met 1 november te zien in Stedelijk Museum Breda en heet We Okay. Dankjewel voor dit gesprek en een fijn weekend.
2: Heel erg bedankt. Dag.

0: De muziek van en door Jan Tiersen, La Valse d'Amélie.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

het derde deel uit de derde symfonie van Camille Saint-Saëns door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Jansoons. Vandaag begint de Week van het Nederlands en dat vieren we over enkele minuten met een Vlaams woord.

0: Escuelo Cinco. Dat is het eerste deel dat je hoorde uit Histoire du Tango van Astor Piazzolla.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. De Vlaamse tegenhanger voor de gouden televisiering waren de Kastaars. Hoewel er helaas in augustus bekend werd gemaakt dat er geen nieuwe editie komt. Ze willen de middelen voortaan direct in televisieprogramma's en makers investeren. Maar wat betekent de Vlaamse naam van die prijs? Een Kastaar. Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd wat jij denkt dat het betekent. Het Vlaamse woord kastaar.

0: Petum Mobile uit Ein musikalischer Scherz van Johann Strauss Junior, gespeeld door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Ik ben heel benieuwd of jij achter het woord kastaar komt, of gebruik gerust ook je fantasie.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
3: Klassiek. Deze week de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Over liefde, schuld, het krakende kruis en het gapende gat van de hel.
4: Hij heeft gewoon een gereedschapskistje.
3: Juist.
4: Alleen de manier waarop hij al die elementen uit zijn gereedschapskistje haalt en bij elkaar voegt, ja, dat maakt dat we dit stuk na 300 jaar nog steeds
3: prachtig vinden.
2: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
14: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door off-projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie is op zoek naar het onderzoek naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. ProRail denkt aan sabotage. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Dat volgende bericht over Max Verstappen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakt daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch, de start werd uitgesteld vanwege de regen en vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Het weer, buien tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden, later droog en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
2: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls. Nu in Museum Gouda.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
8: En ben je er al achter gekomen wat het Vlaamse woord kastaar betekent?

feestelijke finale uit het Concerto a Dieci van Johann Joachim Quans, gespeeld door Musica Antiqua Keulen onder leiding van Reinhard Goebel. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in die Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. De Vlaamse tegenhanger voor de gouden televisiering waren de Kastaars. En ik vroeg je net, wat betekent die Vlaamse naam van die prijs? Een kastaar. Nou, er kwamen ontzettend veel reacties binnen via de NPO Luister-app. Heel leuk om te zien. Els die zegt, een kastaar, dat zou wel eens de stembreuk bij jongens kunnen zijn. Nee, dat is niet. Mart die zegt, kastaar, zonder opzoeken denk ik dat het een kastanje is, of tenminste de huls ervan. Nee, dat is het ook niet helemaal. Freddy die kon het niet laten, die heeft het meteen opgezocht op internet, dus die sla ik even over. Hanneke die zegt iets met staren, een kastaar, staren naar een kast of zo, of is het misschien toch een aar van een kastanje? Nou, die hebben geen aren, geloof ik. Nou, dat waren haar ingevingen. Marijn die zegt een kastaar, nou dan denk ik iemand die wegkijkt, dus iemand die niet direct iets aangaat. Ook Petra die denkt een starende tv-kast. Elsbeth, die komt heel erg in de buurt, die zegt het eerste dat bij me opkomt is een kunner. En Scotty, die heeft het goed, die zegt wat een kastaar. Wat een geweldig programma, wat een geweldig mens, wat een geweldige hond. Inderdaad, het woord kastaar komt van het Belgisch-Franse castare, afgeleid van costaud. En dat betekent dan weer stevig of potig. En in Vlaanderen betekent kastaar vandaag de dag een durver of een haantje de voorste. En over 100 jaar betekent het misschien wel weer iets anders. Want de Week van het Nederlands begint vandaag en dat wordt gevierd met dit thema. Taal in beweging.

De Belgische componist Dirk Brossé nam de beroemde melodie van Für Elise van Ludwig van Beethoven als uitgangspunt en liet die door de wereld van filmmuziek reizen. We hoorden Für Elise at the Movies, gespeeld door het Brussels Philharmonic onder leiding van hemzelf, Dirk Brossé. Elke twee weken kies ik een leuke première uit. Theater, opera, musical, klassieke muziek of cabaret. En daar mag ik twee NPO Klassiek luisteraars gratis naartoe sturen. De afspraak is simpel. Mijn enige vraag achteraf is: hoe was het? En moeten we hier allemaal heen? Een week later hoor je dan het antwoord van de twee NPO Klassiek luisteraars hier in de muziekfabriek, in de vorm van een kort verslag van hun avond. En vorige week zaterdag stuurde ik Vie op pad naar de première van Laat me niet alleen van Rob Kemps, over het leven en de inspiratie rond Jacques Brel. En zometeen hoor je haar recensie.

0: trio voor piano, klarinet en cello van Rita Stroll, Arlequin et Colombine, uitgevoerd door de Franse muzikanten Nicolas Balderoux, Aurélien Pascal en Tanguy de Williancourt.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Gisteren ging in de Leidse Schouwburg, Laat me niet alleen in première, de nieuwe voorstelling van Rob Kemps over Jacques Brel. Een NPO Klassiek luisteraar Vie, die ging voor ons op pad. En ik ben heel benieuwd, hoe heeft ze het gehad?
2: Geweldig leuk hebben wij het gehad. Het ging dus vooral over het leven van en met Brel. Dat was eigenlijk wel heel erg leuk, want dat wist ik allemaal niet. Van Rob Kemps, dat hij zo begeisterd was van Jacques Brel. Mijn zus woont in Leiden en ik zie haar misschien 2 keer per jaar of zo. Dus ik dacht, hey, dat is een mooie gelegenheid om samen met haar naar die voorstelling te gaan. Ook omdat onze moeder tijd die langspeelplaten draaide met Franse chansons. Dus het was een soort herinneringen ophalen met z'n tweeën van, oh ja, vroeger. Het was een hele leuke voorstelling, hoor. Het was chockyblock vol en iedereen was enthousiast. Dus als je kunt het aanraden als je zegt van, heb je zin in een verhaal om samen met haar naar die voorstelling te gaan? Ook omdat onze moeder tijd die langspeelplaten draaide met Franse chansons. Dus het was een soort herinneringen ophalen met z'n tweeën van, oh ja, vroeger. Het was een hele leuke voorstelling, hoor. Het was chockyblock vol en iedereen was enthousiast. Dus als je kunt het aanraden als je zegt van, heb je zin in een verhaal van iemand over zijn leven en over zijn

Natuurlijk dit lied, Le Prénom de Paris. Maar dit was niet Jacques Brel, nog Rob Kemps. Het was Thomas Olymans in een bewerking van Leonard Evers. En hij werd begeleid op accordeon door Bert van den Brink. En op drums door Jens Meijer, samen met Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. Fijn om Vie net zo enthousiast te horen over die voorstelling. Laat me niet alleen van Rob Kemps over Jacques Brel. Die voorstelling is nog tot en met mei volgend jaar door heel het land te zien. En volgende week zaterdag mag ik weer 2 kaartjes weggeven voor een nieuwe première. En dus 2 NPO Klassiek luisteraars gratis op het culturele pad sturen.

Dat waren enkele fantastische delen uit Jeu d'enfant van Georges Bizet. Uit zijn suite voor orkest, Petite Suite ook wel genoemd. En dit was het fantastische Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. Vandaag is het Wereldtrekvogeldag. Welk Europees land is nou dé hotspot voor trekvogels? En kun je die gevleugelde pendelaars ook terughoren in muziek? Daarover zo meteen meer.

Dit was het indrukwekkende Cornfield Chase uit Interstellar van Hans Zimmer, door het Paramount Studio Orchestra onder leiding van Hans Zimmer. En daarvoor hoorde je Os Justi van Anton Bruckner. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke cultuur? Nou, om dat te ontdekken duik ik elke week in een land of stad of regio uit Europa op zoek naar die Europese cultuur. En vandaag is het Wereldtrekvogeldag. Deze dag staat in het teken van de fascinerende reis van miljoenen trekvogels. Maar welk land spant nou de kroon in Europa als je kijkt naar de absolute aantallen trekvogels? Dat is een Noord-Europees land met uitgestrekte bossen en waterrijke omgevingen. De kraamkamer van het continent. Finland. En dit was het volkslied. En wist je dat je trekvogels niet alleen in de natuur kunt horen, maar ook in de concertzaal? De Finse componist Enujani Rautavaara wilde een brug slaan tussen de moderne klassieke muziek en de uitgestrekte mystieke natuur van het Finse noorden. Hij nam zelf vogelgeluiden op, zoals kraanvogels, strandleeuwerikken en zwanen. En tijdens de uitvoeringen combineert hij die vooraf opgenomen tape live met een symfonieorkest.

Jean Sibelius. Hij wordt wel de vader van de Finse muziek genoemd. En ook hij liet zich volop inspireren door, nou ja, alles wat Finland te bieden heeft. Bijvoorbeeld door de zwaan. Al is hij dan niet per se geïnspireerd door de zwaan uit de natuur, maar wel de zwaan uit de Finse mythologie, de Kalevala. Deze glijdt in zijn muziek over de donkere rivier van het Dodenrijk.

aan was in Finland. De in Japan geboren componiste Miyoko Yokoyama is intussen Fins geworden. Een paar jaar geleden schreef ze Mineralization. Daarin zoomt ze in op een verzameling kleine kristallen. En zo nodigt ze je uit om aandachtig te luisteren naar details en veranderingen in klank. Onder het motto, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. En tot slot, wat denk je van deze volksmuziek uit Finland?

Altijd goed. Een van de symfonieën van Charles Gounod. Dit was het eerste deel uit zijn eerste symfonie. En je hoorde Jan-Pascal Tortelier, die het Iceland Symphony Orchestra dirigeerde. Zometeen in de NTR Zaterdagmatinée. Geen live concert uit Amsterdam, maar wel hoogtepunten uit het rijke archief van de Zaterdagmatinée. Hans Hafmans, die vertelt je er zometeen alles over. Ik zie dat de zon schijnt, hopelijk blijft dat zo. Ik dank je voor het luisteren en ik wens je een heel goed weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
2: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
7: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 15 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
6: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
8: Goedemiddag, van harte welkom bij de NTR Zaterdagmatinée. Vandaag herhalen we een concert van 4 jaar geleden.
2: 29 oktober 2022 het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Stefan de Neve, die een jaar later werd aangesteld tot vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Fransman Stefan de Neve, hij is ook chef in de Verenigde Staten, St. Louis en in Miami, zeer geliefde gastdirigent. Volgende week dirigeert hij het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in een middag Poulenc, live vanuit het Concertgebouw. Vanmiddag Franse muziek voornamelijk. Maurice Ravel, concert voor de linkerhand met Pierre-Laurent Aimard zometeen. En het ballet La Tragédie de Salomé van Florent Schmid. Maar we beginnen in het noorden, in Denemarken, met Hans Abrahamsen. Een bijzonder componist die in 2013 de liedcyclus Let Me Tell You schreef voor Barbara Hannigan. En die voor de nieuwe muziek de zeldzame status van wereldhit heeft gecreëerd. Let Me Tell You is al 2 keer gegaan in de zaterdagmatinée. Het werd uitgeroepen door een Britse krant tot het belangrijkste muziekstuk van de 21ste eeuw, wetend dat de eeuw nog maar net begonnen is. Hans Abrahamsen, Let Me Tell You. En een paar jaar later kwam ook in de zaterdagmatinée de sprookjesopera Snow Queen, een betoverende middag toen, onder leiding van Kent Nagano. Dit is de Nederlandse première 4 jaar geleden van Vers le silence, richting de stilte, die Hans Abrahamsen gedeeltelijk schreef in opdracht van de NTR zaterdagmatinée. Die titel doet een beetje denken aan Alexander Scriabins pianowerk Vers la flamme, waarin de muziek zich naar het vuur toe beweegt. Hier is het opvallend. We gaan richting de stilte, maar het lijkt in dit stuk alsof er eerder iets opbloeit in plaats van dat het afsterft. Het hele instrumentarium van het orkest lijkt zich qua dynamiek en speeltechniek geleidelijk bij de stilte aan te passen, alsof het een nieuwe taal wil leren. Opvallend is geschreven tijdens de lockdown, toen het muziekleven wereldwijd tot zwijgen werd gebracht. En dat inspireerde Hans Abrahamsen tot dit stuk Vers le silence. Het Radio Philharmonisch Orkest dus, geleid door Stefan de Neve.

Vers le silence, richting de stilte, van de Deense componist Hans Abrahamsen. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Stefan de Neve. Het begin van dit matinéconcert, 29 oktober 2022, nu 4 jaar geleden. Naar Franse muziek, zometeen het ballet La Tragédie de Salomé van Florent Schmid. En nu eerst het pianoconcert voor de linkerhand van Maurice Ravel. Het verhaal is bekend. In 1914 werd Paul Wittgenstein aan het front in Oekraïne getroffen door een kogel in zijn rechter elleboog en kon zijn rechterhand niet meer gebruiken. Het begin van een concertcarrière viel in duigen. Maar dankzij zijn doorzettingsvermogen en ook dankzij het familiekapitaal kon hij compositieopdrachten verstrekken, links en rechts. Nou, dat viel niet altijd in goede aarde bij hemzelf. De bijdrage van Paul Hindemith, hij gunde het geen eens een blik. En het pianoconcert van Sergei Prokofjev voor de linkerhand, hij vond het ondoorgrondelijk. En met Ravel kreeg Paul Wittgenstein ook een hoogoplovende ruzie, omdat het werk op de verkeerde plaatsen georchestreerd was, zei Wittgenstein. Nou, dat moet je niet tegen rasorchestrator Ravel zeggen. Maar dat was nog ineens het ergste. De Franse sterpianist Alfred Cortot besloot op eigen houtje het concert voor de linkerhand tweehandig uit te voeren. Ravel was woest. Hij schreef het Ravel tijdens het componeren ook van het andere pianoconcert in G groot. Dat lijkt een totaal andere klankwereld te vertegenwoordigen. Dit concert, 1929-1930, voor de linkerhand, lijkt nog een verwerking te zijn van het oorlogsleed dat hij zelf ook aan het front had meegemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maurice Ravel, concert Pour la main gauche. Pianist Pierre-Laurent Aimard en opnieuw het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Stefan de Neve.

Pierre-Laurent Aimard, solist in dit pianoconcert voor de linkerhand van Maurice Ravel. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Stéphane de Neve. 29 oktober 2022 in de zaterdagmatinée. Geliefde pianist in de zaterdagmatinée, hij keert ook dit seizoen terug. Daarover straks meer, Pierre-Laurent Aimard. Dit is Florent Schmid, tijdgenoot van Debussy en Ravel, begin 20e eeuw. Hij was geliefd als componist, totdat hij ging schrijven. Als muziekcriticus, messcherpe muziekkritieken. Hij sabelde links en rechts zijn collega's neer. Wat zijn reputatie ook geen goed deed, was zijn openlijke sympathie voor Nazi-Duitsland en voor het collaborerende Vichy-bewind. Na de Tweede Wereldoorlog was de muziekwereld wel een beetje klaar met Florent Schmid. Maar dit is 1907, dus aan het begin van zijn carrière, het ballet La Tragédie de Salomé. Hij droeg het op aan de jonge Igor Stravinsky, die toen nog helemaal niet bekend was. Stravinsky schreef geniaal bij de partituur. Het is lang geleden dat ik zo van een muziekstuk genoten heb. En eigenlijk was het ook van grote invloed op Stravinsky zelf. Want aan het eind van La Tragédie de Salomé klinkt de dans van de doodsangst. Een hamerend ritmisch patroon van akkoordblokken dat je terughoort een paar jaar later in Le Sacre du Printemps bij Stravinsky. La Tragédie de Salomé, gebaseerd op het oud-testamentische verhaal. Salomé danst een sensuele dans voor koning Herodes. De gevangen genomen Johannes de Doper, geschokt door haar onkuise vertoon, bedekt haar met een pij zodra ze de laatste van haar 7 sluiers wegtrekt. Salomé is woest, eist het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Het was populair begin vorige eeuw, dat verhaal van Salomé. Denk aan de opera van Richard Strauss, maar ook aan veel schilderijen, aan schrijvers en theatermakers. Uit het grote ballet La Tragédie de Salomé heeft hij een suite samengesteld en die klinkt nu. Florent Schmid, La Tragédie de Salomé, het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Stéphane de Neve.

De suite uit het grote ballet La Tragédie de Salomé van Florent Schmid, Frans componist, die dit begin vorige eeuw componeerde. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Stefan de Neve, 29 oktober 2022 in de zaterdagmatinée. Met onder meer ook dat pianoconcert voor de linkerhand met meesterpianist Pierre-Laurent Aimard. Die terugkeert in dit seizoen, volgend jaar 22 mei, in het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven samen met het Kamerorkest van Basel. En dirigent Stefan de Neve is volgende week weer te gast in de zaterdagmatinée samen met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Hij is inmiddels vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. De Neve heeft veel affiniteit met Franse muziek, dat hoorden we vanmiddag al, Ravel en Florent Schmid. Volgende week staat het hele concert in het teken van Francis Poulenc. In dat concert klinkt zowel de devotie als de speelsheid die Poulencs muziek kan uitstralen. Dit is het concert voor twee pianos en orkest van Francis Poulenc in een oude opname 16 november 2002 in de zaterdagmatinée. Het is opvallend, voor Poulenc was Debussy al geïnteresseerd geraakt, geboeid geraakt door de klank van de gamelan. En na Poulenc was het Benjamin Britten die ook die draad oppikte. Je hoort het in het pianoconcert, links en rechts de invloed van de Indonesische gamelan.

de Balinese gamelan. Dat is één. Twee, in het tweede deel hoor je absoluut eerbetoon, regelrecht, aan Wolfgang Amadeus Mozart. Het grappige is, in 1945, begin dat jaar, heeft Poulenc samen met Benjamin Britten dit pianoconcert uitgevoerd in Londen 2 keer. Het zou zomaar kunnen dat Britten die Balinese gamelan draad heeft opgepikt dankzij Francis Poulenc. Enrico Pace en Igor Roma, solisten in dit concert voor twee pianos van Poulenc, het Radio Philharmonisch Orkest in 2002, geleid door Roberto Benzi.

Het concert voor twee piano's en orkest in D-klein van Francis Poulenc, Enrico Pace en Igor Roma, meesterlijke solisten. En het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Roberto Benzi, 16 november 2002 in de zaterdagmatinée. Volgende week dus een Francis Poulenc middag met Stefan de Merve. En even later, 31 oktober, dirigeert Elena Schwartz het Radio Philharmonisch Orkest. Ze was al 2 maal eerder te gast in de matinée in december 2023 en februari dit jaar. Uit dat concert begin dit jaar, 7 februari, dirigeert ze La Mer van Claude Debussy. Ja, inspiratiebronnen voor Debussy, landschappen, luchten en water. Bij de première of na de première schreef criticus Pierre Lalot: ik zie geen zee, ik hoor geen zee, ik voel geen zee. Het is het aloude misverstand bij Debussy dat al vroeg dus opdook. Want Debussy zei: de klank komt eerst en daaruit ontstaat de indruk. Het is geen impressionisme. Daar is de muziek van Debussy veel te helder, kristalhelder voor. Goed omlijnd en prachtig georchestreerd. Hij noemde het daarom ook drie schetsen van de zee. Hij hield niet van termen als symfonie of soloconcert, moest hij niets van hebben. Dit is La Mer, dus in 3 delen, 3 schetsen voor orkest. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Elena Schwartz, begin dit jaar, 7 februari, Grote Zaal, Concertgebouw, Amsterdam.

La Mer, drie schetsen van de zee van Claude Debussy, het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Elena Schwartz, 7 februari dit jaar, in de zaterdagmatinée. En ze keert terug over een paar weken, 31 oktober, met een programma met maar liefst 2 celloconcerten, 2 grote cellisten als solist. Nicolas Altstedt speelt het celloconcert van de Pool Lutoslavski. En Kian Soltani, die uit een Iraanse familie komt in Oostenrijk, brengt de wereldpremière van een nieuw celloconcert van Aftab Darwishi. Deze jonge componiste verhuisde in 2010 van Iran naar Nederland voor de voortzetting en voltooiing van haar muziekstudie in Amsterdam en Den Haag. Haar celloconcert in opdracht voor de zaterdagmatinée en de Cello Biennale klinkt over 2 weken, 3 weken in de zaterdagmatinée, 31 oktober. We laten een eerder optreden horen van cellist Kian Soltani. Een waanzinnig optreden was het. 7 december 2024 met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani in het Concert voor Cello en Blaasorkest van Enfant Terrible uit Oostenrijk, Friedrich Gulda. Nou, Enfant Terrible, hij was een meesterpianist, met name als het gaat om Mozart en Beethoven. Maar hij verdiepte zich ook in de jazz en verwerkte dat bijvoorbeeld in zijn solo-cadenzen van Mozart pianoconcerten, waar hij gewoon allerlei jazzy elementen aan toevoegde. Dit concert voor cello en blaasorkest, dat hoor je in het eerste deel al meteen. Blues-schema's, big band klank, je kunt er niet omheen. En dan zitten er ook Mozart-achtige tussenspelletjes in. Deel 2 is een Oostenrijks walsje, verwijzend naar Gulda's herkomst, Oostenrijk. Deel 3 is een menuet dat oeroud, bijna middeleeuws aandoet met luidachtige gitaarbegeleiding. En de finale is een schaamteloze polka, stijloos, smakeloos, extreem virtuose solopartij. Dus hij laat het complete palet van hoge en lage kunst, links en rechts, oost en west, hij laat alles horen. Friedrich Gulda in dit concert voor cello en blaasorkest met Kian Soltani als solist en het Rotterdams Philharmonisch Orkest geleid door Lahav Shani.

Het hyper-originele concert voor cello en blaasorkest van de Oostenrijker Friedrich Gulda, pianist en componist. Man die meesterlijke Beethoven en Mozart vertolkte en zich verdiepte in de jazz en een liefhebber was van improvisatie. Maar je hoort alles voorbij komen. Een omgevallen muziekgeschiedenis bij dit concert voor cello en blaasorkest. Kian Soltani, cello. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Lahav Shani, 7 december 2024. En de toegift kunnen we ook nog even laten horen. Cellist Kian Soltani en pianist Lahav Shani keerden terug naar het podium voor I Did It My Way, bekend geworden door Frank Sinatra, maar gecomponeerd, geschreven door Jacques Revaux.

My Way van Jacques Revaux, de originele toegift van cellist Kian Soltani en pianist Lahav Shami, 7 december 2024 in de zaterdagmatinée. En Kian Soltani keert over een paar weken terug in de zaterdagmatinée voor de première van het celloconcert van Aftab Darwishi. Volgende week dus Francis Poulenc, een middag geleid door Stéphane de Neve. En zometeen podium op zaterdag na de klok van 5. Dit komt uit de Suite Française, d'après Claude Gervaise. Oude Franse klanken, vertolkt, vertaald naar de 20e eeuw door Francis Poulenc, pianist Eric Lesage.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
1: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
2: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Er hangt iets in de lucht. Jazz en moderne dans komen samen in de voorstelling Storm. Door Off Projects en het Jazz Orchestra of de Concertgebouw met muziek van de Britse componist Shabaka Hutchings. Dit najaar te zien bij jou in de buurt. Storm. Tickets via jazzorchestra.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De algemene ledenvergadering van NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook het Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar nieuwe politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. NSC stelt al een tijd nauwelijks nog iets voor. De partij heeft geen zetels meer in de Tweede Kamer en ook Europarlementariër Gotink verliet deze week de partij. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur vanmiddag. De bestuurder van een van de andere auto's is gewond geraakt. En de politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen en dat duurt nog tot zeker 6 uur. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. De 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie de dader. Donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. In de Grand Prix van Singapore start Max Verstappen morgen vanaf pole position. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie net iets sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen was eerder vandaag ook de snelste in de sprintrace. De grote prijs van Singapore begint morgenmiddag om 2 uur Nederlandse tijd. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Op zaterdag met Wouter Plezier.
8: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag met vandaag poëzie. In 2005 sprak de toen 80-jarige Jan Wolkers een dubbel cd in met een selectie uit zijn oeuvre, waaronder ook een aantal gedichten. Straks na 6 even terug uit de dood Jan Wolkers met zijn onnavolgbare stem. Filmmuziek. De Duitse film Gelbe Briefe sleepte de Gouden Beer binnen op het filmfestival in Berlijn. Een film over het spanningsveld tussen kunst, politiek, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke integriteit. Met een sterke soundtrack van Marvin Miller. En we beginnen met een gloednieuwe opname van de opera Einstein on the Beach van Philip Glass. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

want to see.

Weinig Albert Einstein in de opera Einstein on the Beach, maar wel veel cijfers, beelden en symbolen. Einstein on the Beach van Philip Glass. Gloednieuwe opname door het ensemble Ictus en Collegium Vocale Gent onder leiding van Tom de Kok. Later in het podium op zaterdag meer van deze nieuwe opname. Nu het meest opmerkelijke muzieknieuws van afgelopen week. Steinway-vleugels gebruiken uitsluitend langzaam groeiend, fijnkorrelig oud Sitka-sparrenhout voor de constructie van de klankborden. De dichte jaringen van deze meer dan 100 jaar oude bomen geven de instrumenten hun unieke resonantie en klankprojectie. Om klimaatverandering tegen te gaan en oerbossen te beschermen, heeft de Amerikaanse bosdienst, de US Forest Service, strenge regelgeving ingevoerd die de houtverkoop en het kappen van het oerbos in het Tongass National Forest in Alaska beperkt. En hierdoor is de toeleveringsketen van dit hout voor Steinway in gevaar gebracht. Als reactie hebben verschillende houtbedrijven een rechtszaak aangespannen tegen de federale overheid. Men stelt dat de oude Tongass Timber Reform Act door de overheid is geschonden. Het houtprobleem speelt ook bij restauratie van oude Steinways. Het bedrijf hanteert hierbij een strikt beleid. Als een vintage Steinway een restauratie ondergaat waarbij het klankbord wordt vervangen door een niet-Steinway klankbord, wordt het instrument door het bedrijf niet langer als authentiek beschouwd en als bootleg gekenmerkt. Onafhankelijke revisiebedrijven beweren echter dat nieuwe op maat gemaakte klankborden van fijnkorrelig sparrenhout uit andere gebieden de fabrieksspecificaties kunnen evenaren of zelfs overtreffen. De restaurateurs betichten Steinway ervan de lucratieve markt voor pianorestauratie op deze manier te willen monopoliseren. De Leidse dirigent Christa Oudere wordt volgend seizoen chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor, een van 's werelds toonaangevende professionele koren. Vorig seizoen was ze daar al vaste gastdirigent. Christa Oudere studeerde in Den Haag en is na haar studie in Nederland gebleven. Over 2 jaar neemt ze ook het stokje over van Daniel Royes als artistiek leider en chef-dirigent van het koor Capella Amsterdam. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik samen met deze buitengewone zangers muziek mag maken en mag bijdragen aan hun opmerkelijke traditie van vocale excellentie, zegt Oudere. Het Zweeds Radiokoor roemt haar inspirerende en betrokken leiderschap, gecombineerd met een diep respect voor traditie. Ze vinden het een verklaring voor haar fantastische carrière bij de allerbeste koren van Europa. Als chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor gaat Oudere zich bezighouden met repertoireontwikkeling, compositieopdrachten en internationale samenwerkingen. Haar eerste optreden in de nieuwe functie zal zijn in september 2027. En opnieuw is er een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over de effecten van klassieke muziek op de gezondheid. Wetenschappers van de Medische Universiteit in Ankara, Turkije, bestudeerden volwassenen die met hoge bloeddruk op de spoedeisende hulp waren beland. Uit het onderzoek bleek dat de bloeddruk van de patiënten aanzienlijk daalde wanneer zij met een virtual reality bril naar natuurlandschappen keken en luisterden naar rustgevende muziek van Bach, Mozart en Tchaikovsky. Uitgangspunt van de onderzoekers was de vraag of het verminderen van angst en stress zou kunnen helpen de bloeddruk te verlagen. En jawel hoor, de patiënten die naar klassieke muziek hadden geluisterd met de VR-bril op hadden een aanzienlijk grotere daling van de bloeddruk dan patiënten uit de controlegroep die geen interventie hadden ondergaan. Dr. Deunmes, die het onderzoek leidde, vindt nu dat er meer van dit soort onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Want, zo zegt hij, als een interventie zonder medicijnen het herstelproces ook maar enigszins kan versnellen, is dat van toegevoegde waarde en de patiënten zijn alleen maar blij met wat mooie muziek van Mozart, terwijl ze zich wanen in de rustgevende natuur. Eerder onderzoek uit 2019, gepubliceerd in het Deutsches Ärzteblatt Internationaal, liet al zien dat het luisteren naar Mozart en Strauss de bloedlipidenconcentratie en de hartslag verlaagde.
Laten we hier in het podium even de proef op de som gaan nemen met Mozart. Daar moet onze bloeddruk dus van gaan dalen. Het is mij nooit gelukt bij de ouverture uit die Zauberflöte.

Begin van de opera Die Zauberflöte, de ouverture. Muziek van Mozart door Concerto Köln onder leiding van Anton Steck. Het is een vroege mijlpaal in de westerse muziekgeschiedenis. De Messe de Notre-Dame van Guillaume de Machaut, geschreven omstreeks het jaar 1360. Kort nadat de pest, de gevreesde zwarte dood, bijna de helft van alle Europeanen het leven had gekost. Zo'n 700 jaar geleden klonk deze mis voor het eerst in de kathedraal van Reims, waar Machaut als kanunnik aan verbonden was. Het was de eerste mis waarvan alle delen door één componist waren geschreven als compleet samenhangend geheel. Met ritmes die verschuiven en botsen, rauwe, onverwachte harmonieën en gedurfde dissonanten die het stuk een bijna eigentijdse scherpte verlenen, is de Messe de Notre-Dame een meesterwerk dat nog altijd indruk maakt. Zeker in de nieuwe opname van het vocale ensemble Chanticleer onder leiding van Tim Keeler.

De historicus Johan Huizinga had het over het ontvankelijk gemoed van den laten middeleeuwer. Je kunt je alleen maar voorstellen hoe het moet geweest zijn voor die mensen om in 1360 deze muziek voor het eerst te horen in de kathedraal van Reims. De Mes de Notre-Dame, zoals we hem nu kennen, van Guillaume de Machaut. Nieuw opgenomen door Chanticleer onder leiding van Tim Keeler. Chanticleer, dat is overigens een ouderwets literair woord voor een haan. Het werd vooral gebruikt namelijk in fabels en gedichten. Het woord komt uit het Oud-Frans en is samengesteld uit twee delen. Chanté, zingen, en clair, helder, luid. Letterlijk betekent het dus de helder zingende. De legendarische Canadese pianist Glenn Gould zette slechts één pianoconcert van Mozart op de plaat, nummer 24, in de mineurtoonsoort C, kleine terts. Natuurlijk benaderde Gould ook deze partituur met de voor hem zo kenmerkende eigenzinnigheid, met aangezette accenten in de linkerhand en toevoeging van geïmproviseerde omspelingen. Dat Gould Mozart verweet dat diens muziek een aaneenschakeling was van uitgekoude formules en weerzinwekkende clichés, is niet te horen in zijn gloedvolle uitvoering met het CBC Symphony Orchestra onder leiding van Walter Suskind.

heel af en toe zet Mozart zijn rococo-masker af. In zijn werken voor een minuurtoonsoort geschreven, zoals in dit pianoconcert nummer 24 in C klein. En dan zien we toch ook veel smart en pijn. Overigens heel meeslepend deze uitvoering door Glenn Gould aan de piano en het CBC Symphony Orchestra onder leiding van Walter Suskind. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. In de film Yellow Letters, ook bekend in het Duits als Gelbe Brieven, onderzoekt regisseur Ilker Çatak het spanningsveld tussen kunst, politiek, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke integriteit. De film speelt zich af in Turkije, maar ook de steden Berlijn en Hamburg fungeren als decor van onmacht, corruptie en staatsdwang. De triomf en het succes van de gevierde actrice Derya en haar man, regisseur en docent Aziz, is van korte duur nadat Derya na een première weigert met de plaatselijke gouverneur op de foto te gaan. En als Aziz tijdens studentenprotesten geen neutrale houding aanneemt, laat de reactie van de autoriteiten niet lang op zich wachten. Aziz wordt met onmiddellijke ingang geschorst en het theatermanagement doet zijn toneelstuk in de ban. Het echtpaar verhuist daarop naar Istanbul om bij de ouders van Aziz te gaan wonen. Daar moeten ze met hun 13-jarige dochter hun leven opnieuw zien vorm te geven. Derya krijgt een aantrekkelijk aanbod. Aziz vindt ook een baantje. Maar is er dan nog wel plaats voor hun principes en een vrije mening? Yellow Letters werd onderscheiden met de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn. Voor de soundtrack tekende Marvin Miller.

muziek van Marvin Miller voor de bekroonde film Yellow Letters, in het Duits Gelbe Brieven. Kreeg de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn. Wat zegt de pers, de kranten, de Volkskrant? Behalve een politieke film is Yellow Letters een secuur getekend en geweldig geacteerd huwelijksdrama. 4 sterren. NRC, Yellow Letters had in moralisme kunnen verzanden, maar wordt op een hoger niveau getild door het geweldige acteerwerk. 4 ballen. De Morgen, het verrassende Yellow Letters maakt het persoonlijke politiek. 4 sterren. En het Parool tenslotte, deze film is een snelkookpan waarin het persoonlijke en het politieke op grote schaal verweven zijn. Yellow Letters, sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen.

prelude die Bach in een klavierboekje voor zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann Bach opnam en bewerkt door Alexander Siloti met extra harmonieën. Emil Gilels maakte het stuk beroemd en overigens kwam het later nog in het voltemperierte klavier terecht, iets uitgebreider. En Bruce Liu heeft deze versie, de bewerking van Siloti, opnieuw op de plaat gezet. Bruce Liu, Canadese sterpianist. François Couperin was nog maar 22 jaar oud toen hij zijn Mes à l'usage ordinaire des paroisses in 1690 in druk verscheen. Hij was toen organist van de Saint-Gervais, een van de vooraanstaande kerken van Parijs. De mis is gecomponeerd voor het zogenoemde alternatim gebruik tijdens de kerkdienst, waarbij het orgel afwisselt met Gregoriaanse gezangen van de gemeente en het koor. Couperin leverde alleen de orgelverzetten, klein van formaat en rijk van kleur, met een grote plek voor schetterende trompetten en warme fluiten. Een hoogtepunt in de Franse barokke orgelkunst.

0: Zo klinkt het Franse klassieke barokorgel, in dit geval het Eustache-orgel uit 1692 in de kathedraal Notre-Dame in Le Puy-en-Velay. Bespeeld door Serge Schoonbrood hoorden we delen uit de mis voor orgel de Messe à l'usage ordinaire des paroisses van François Couperin. Reageer op deze uitzending. Dat kan, stuur een berichtje in de NPO Luister-app.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Ja hoor, en even kijken in de kranten. Sandra Koken van Trouw hoorde pianist, meesterpianist, wereldberoemde pianist Christian Zimmerman in De Doelen in Rotterdam. Pas een paar uur voor het concert begint maakt Christian Zimmerman bekend welke stukken hij gaat spelen. Uit zijn repertoire van 422 pianowerken vormde Zimmerman een cyclus van 24 stukken. En hij doopte die Der Wohltemperierte Flügel. Reist daar nu mee langs de concertzalen. Iedere avond kiest hij waar hij zin in heeft. En in Rotterdam was dat voor de pauze 2 sonates van Beethoven. Na de pauze de 4 impromptus opus 90 van Franz Schubert. Ja, en na de pauze gebeurde het voor Sandra Koken van Trouw. Plotseling ging de zon schijnen. In de 3e impromptu speelde Zimmerman alsof hij het publiek eindelijk wat warmte gunde. En dan de weekendgids in de Volkskrant is Mirjam Boulos. Ze fotografeert, dat is echt haar taal, een brug tussen de binnen- en de buitenwereld. En een wapen tegen onrecht. Haar werk toont zere plekken van haar woonplaats Beirut. En ze neemt ons op sleeptouw in de Volkskrant. Muziek, ja, eindelijk een klassieke keuze van een gast. De Partita in A klein voor traverso, voor fluit, dwarsfluit, van Johann Sebastian Bach. Wat zegt ze, Mirjam Boulos? Toen ik heel jong was, nam mijn moeder me mee naar een concert van de Libanees-Britse dwarsfluit Wissam Boustani. Hij speelde het stuk in de Gaita Grotto, de gigantische kalksteengrot zo'n 20 kilometer ten noorden van Beirut. Ik speelde zelf blokfluit en kende het stuk, maar toen ik het daar hoorde, fantastisch. Nou, toen ging ze het obsessief beluisteren. Ze zegt nog, blokfluit spelen ging me makkelijk af. Het was alsof het instrument een verlengstuk was van mijn lichaam. Als tiener maakte ik de overstap naar de dwarsfluit. Maar tussen mij en de dwarsfluit heeft het nooit geboterd. Alsjeblieft, Mirjam Boulos, speciaal voor jou hier. De partita voor fluit van Bach, de Allemande, op de blokfluit.

meester op zijn instrument Erik Bosgraaf. In dit geval de altblokfluit. We hoorden de Allemande uit de partita voor fluit van Johann Sebastian Bach met het Bachwerken Verzeichnis nummer 1013. Oorspronkelijk geschreven voor traverso dus, maar nu op de blokfluit vanwege de vermelding in de gids, de weekendgids van de Volkskrant, de krant vandaag. Een stuk gekozen door Mirjam Boulos, fotograaf en de weekendgids met allemaal tips op allerlei gebied in de Volkskrant vandaag dus. In meer dan één opzicht baanbrekend was de opera Einstein on the Beach van Philip Glass, die in 1976 in première ging. Een gewone opera is het niet. Er is geen verhaal en wie de persoon van Albert Einstein verwacht, krijgt in plaats daarvan een reeks cijfers, beelden en symbolen. De voorstelling duurde ruim 4 uur zonder pauze. Het publiek mocht vrij in- en uitlopen. Voor velen is Einstein on the Beach Glass beste werk, met de voor minimal music zo kenmerkende korte motieven die eindeloos herhaald worden, steeds een fractie verlengd of verschoven. Zo ontstaat een trance waarin je als luisteraar de tijd vergeet. Versterkte toetsinstrumenten, blaasinstrumenten en een koor dat cijfers en solfège lettergrepen zingt dragen de alsmaar voortgaande golvende beweging. Er is nu een nieuwe opname verschenen van Einstein on the Beach door Ictus en Collegium Vocale Gent onder leiding van Tom de Kok en die klinkt zo.

de finale uit Einstein on the Beach van Philip Glass. Gloednieuwe opname van Ictus en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Tom de Kok. Ja, met Minimal Music is het nog altijd zo. You love it or you hate it. En de nieuwe uitvoering, Annette Eptons. Ik was bij een uitvoering van Einstein on the Beach. De uitvoering. Geef mij maar de originele en niet deze nieuwe. Ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar geen paniek, beste mensen. We gaan terug in de tijd naar de 15e eeuw. Naar Josquin des Prez. Die kwam in 1484 naar Rome om in dienst van de paus te treden. En hij betrad toen voor het eerst de Sixtijnse kapel. Toen nog maar net gebouwd en nog niet door Michelangelo beschilderd. Josquin maakte dat jaar een transfer. Gaspar van Weerbeke eruit en hij, Josquin, erin. Het was net als in het hedendaagse voetbal. Zangers in de pauselijke kapel hadden de gewoonte hun naam in de muur in te kerven. En niet zo heel lang geleden werd bij werkzaamheden te midden van duizenden andere namen het inschrift Josquin ontdekt. Waarschijnlijk het enige handgeschreven document dat we van de componist hebben, want over zijn leven is maar weinig bekend. Bij andere componisten gaan de noten hun eigen gang. Bij Josquin doen ze wat hij hen beveelt. Dat zei de reformator en amateurcomponist Maarten Luther over Josquin.

het chanson Que vous, madame van Josquin des Prez door Cut Circle, onder leiding van Jesse Rodin. Poëzie nu in Podium op zaterdag. Zelf beschouwde Jan Wolkers zich in de eerste plaats als beeldhouwer, het métier dat hem het meest na aan het hart lag. Op de tweede plaats kwam het schilderen en pas op de derde plaats het schrijven. Maar vooral was Wolkers een hartstochtelijk levensgenieter met een diepe liefde voor de natuur en alles wat daarin groeit en bloeit. Met de onbevangen blik van een kind en met de drang het leven te willen vastgrijpen keek Jan Wolkers ook naar zijn eigen verouderingsproces. Hij zei: ik ben nooit bang geweest om oud te worden. Je merkt hoogstens dat je fysiek inlevert. Als ik sterf, dan het liefst in één klap, terwijl ik aan het werk ben. Aftakeling vind ik wel bedreigend. Criticus Aleid Truins vatte het proza van Wolkers eens als volgt samen. Beknotting en losbraak, schuldbesef en stoere ontkenning daarvan, burgerdom en bohème, onderdrukte erotiek en gulzige seks, wreedheid en tederheid. De vermenging van al die tegenstrijdigheden is de kracht van Wolkers' oeuvre. De enige dichtbundel in het oeuvre van Wolkers publiceerde hij in het jaar 2000 onder de titel Jaargetijden, met tekeningen van zijn zonen Bob en Tom. Daarnaast verscheen van Wolkers als dichter een cyclus van 7 sonnetten, niet in boekvorm gepubliceerd, maar wel op cd vastgelegd in 1987. En in 2005, bijna 80 jaar oud, sprak Wolkers nog een audioboek in van een selectie van zijn oeuvre, waaronder ook een aantal gedichten. Voorgedragen met zijn karakteristieke stem, misschien wel de meest bekende stem van alle Nederlandse 20e-eeuwse schrijvers. Een schor, iets wat hoog nasaal geluid, nu extra gelaagd door de ouderdom. Van dat audioboek verschenen onder de titel Mijn stem brandt in mij, nu in Podium op zaterdag een kleine selectie.

Een drieluik van herinnering en dood. De herinnering. Het is zo lang geleden dat het vergeten had moeten zijn. Het is zo vers als een voetstap in het gras. Als rook die wegtrekt uit een open raam. Dauw die druppelt langs gewas. Door aarde en stof. Een gedachte die er niet meer was. De stiks. We moeten muizen bij het lijk vandaan houden. De kat op het tanige vlees binden. Ich bin auch ein Toratja. Bondhandelaar Kelly bevaart de Missouri. Zijn halfbloedzoon droomt van Eurydice. De weerspiegeling, een dubbelbeeld van leven dat verglijdt. De winterslaap. Als de sneeuw niet meer smelten wil, een boterham met dubbel jam de mond niet opent, een oog kijkt eerder scheel naar een gebroken ruit, dan hangt mijn lakens voor het raam. De kille bloedsomloop zakt naar de modder. Er is geen wakker worden aan. Snijdende kou. Onze voetstappen zakken weg en laten de grijze stilte achter. De transsubstantiatie van water in ijs laat je zonder haperen voortgaan. De meester van de halffiguren leeft zich uit in schemerigheid. Het krassen klinkt als leidraad. Als ijsschilfers verliest de dode snoek zijn schubben. Zijn diepvriesvlees een prooi voor het hongerige dierte. Roerdompveren verwaaien als gebladerte in het niemandsland van rietkragen. Het doodskarkas in bloederige donsveren doet je grijnzen om de wederopstanding. De stutbalken van ijs klinken als zolderstappen. De holle huid van water kraakt en heeft de rilling van de wind. Wij verdwijnen in de mistige verte die geveegd is van potloodslijpsel.

als de winter komt. Als de winter komt, ligt de weg open. Als de winter komt, ligt de weg open met sneeuw. Als de sneeuw komt, ligt de weg open. Als de sneeuw komt, ligt de weg open naar het einde. Als het einde komt, ligt de weg open. Als het einde komt, ligt de weg open met sneeuw. De Winterzee. Schotsen stapelen zich tot karyatiden. De branding vindt geen doorgang naar de kust. Wier ligt in luchtbelijs geklonken. De adem van de krab. Wie heeft gesproken? Het zand is schrijfloos, hard als glas. Een Parthenon van stuifsneeuw verheft zich uit de brakke golfslag. Kreunend ijs, sirenes zingen, blind van wartaal uit het gekanneleerde graf. Sneeuwval. Roert zich het marmer met een ijzig vlokken. Boombas krimpt fronsend. De bejaarde nar, sardonisch grijnzend, loert de stammen langs. Overbelichte pak sneeuw schiet omhoog. Stuifrichels, loodrecht opgericht als zuilen. Karyatiden in verbijsterend wit slaan hun bevroren vingers in de kruinen. Wintervitrines van bezoedeld glas staan uit in perspectief van tussenruimte. Canova ziet zijn schepping aangetast. Loszittend vlonderwerk, verkilde heupen, besneeuwde borsten tot een kettelijk verstart. Het stijf en grimmig veld met rauwe kroten houdt het kadaver met wijnstelen vast.

0: Erbarm dich mein, o Herre Gott, van Bach op het klavercimbel door Cristiano Gaudio gespeeld. En daarvoor Jan Wolkers, opgenomen in 2005, bijna 80 jaar oud, 2 jaar voor zijn dood, het audioboek Mijn stem brandt in mij, waarop hij ook gedichten insprak.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier op NPO Klassiek.

Ja, wat was dat nu voor muziek? Dat was Linker en Rechterhand. Muziek uit 1976 van Ton de Leeuw. Grootheid in het Nederlandse muzieklandschap van de 20e eeuw. Overleed in 1996. Geboren 16 november 1926. Aha. Zijn 100ste geboortedag komt eraan. Ton de Leeuw gaf les in Amsterdam, muziekwetenschap en aan het conservatorium compositie. Was ook zeer wel thuis in de etnomuzikologie. Echt een man die een uitzending op zich verdient. Net natuurlijk als ook andere grootheden. Maar goed, dit was Linker en Rechterhand uit 1976 van Ton de Leeuw, door Monique Kopper op piano gespeeld. En hier terug naar de barok, naar Antonio Vivaldi.

het concert voor vier violen en orkest Riomfazzagni's 580 van Antonio Vivaldi. We hoorden geen vier violen, maar vier kistorgeltjes. Bach, Johann Sebastian Bach, de grote Bach, bewerkte dat concert van Vivaldi voor vier klavercimbels en orkest. En dit is dan weer opnieuw een bewerking, althans een bewerking. Nu wordt het klavercimbel door een orgeltje vervangen. Orgels, vier orgels. Marie-Claire Alain, Olivier Vernet, Bruno Morin en Frédéric Rivoal en Collegium Baroque, onder leiding van Nicola Mazzoleni. Vivaldi klinkt ook morgenochtend met Telemann, maar dan in een nieuw jasje door het Amstel Saxofoonkwartet in Kapel op het Rijssel in Eefde, 11:30. Telemann en Vivaldi. Morgenochtend, ik geef een paar tips in de provincie. Kapel op het Rijssel was dat. Maar ook Kapel van Bovendong hebben we in Hoeven om 3:00 middags een pianorecital door de Nederlandse pianist Eden Migdat, onder andere Beethoven en Chopin. Hoeven, Kapel van Bovendonk, 3:00 middags. Piano. En dan morgenmiddag in Amsterdam in het Orgelpark, op de achtergrond al hoorbaar, de prachtige Missa Papae Marcelli van Giovanni Pierluigi da Palestrina, morgenmiddag om 2:15, gezongen in het Orgelpark door Aurora Vocis. En dat is ook leuk. De verschillende delen van die mis worden dan afgewisseld met orgelimprovisaties van Hajo Boerema. 2:15 in het Orgelpark in Amsterdam. Palestrina. Daar gaan we nog even van genieten. Dit was Podium op zaterdag weer. Zo strakjes, zo dadelijk om 7:00 NTR Opera Live. Bedankt voor het luisteren weer en graag tot volgende keer.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Toen dacht ik, dit is het. Dit is het.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
2: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
1: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
11: Ik heb het idee dat we nu een beetje over het randje gaan.
12: Het gaat heel ver.
13: We moeten deze missie echt halen.
14: Hoe kan je mensen overtuigen als ze je niet vertrouwen?
15: Vandaag gaat er eindelijk een wolf uit.
16: Ja! Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Vara op NPO 1.
17: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hartmuseum in Amsterdam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven op het vliegveld bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt bij zijn huis nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die de nacht daarvoor voor de deur van Jan G. hadden gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. En inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Paul Cexas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in Italië in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. En in de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziek Tournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De wereldwijd geroemde meesters Hendrik en Barend Avekamp keren terug naar hun thuisstad. Een unieke tentoonstelling van topstukken en zelden getoond werk, nu te zien in Stedelijk Museum Kampen.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live. Met Martijn Cornet.
1: Een hele goede avond. Een oorlogsheld keert terug naar huis. Hij heeft gewonnen. Zijn geliefde wacht op hem. Haar vader heeft bovendien al toestemming gegeven voor hun huwelijk. Alle ingrediënten voor een feestelijk einde, zou je zeggen. Alleen, haar vader heeft zich bedacht. Hij wil namelijk zelf met haar trouwen. En daarmee zitten we eigenlijk meteen midden in Floridante van Georg Friedrich Händel. Want wie denkt dat een opera uit 1721 vooral bestaat uit keurige mensen in mooie kostuums die eindeloos over de liefde zingen? Forget it. We krijgen oorlog, verraad, vermommingen, een vermoorde koning, een verborgen identiteit, een dreigende executie en, uiteraard, een gifbeker. Kortom, Händel op zijn best. Woede, verdriet en vooral liefde in prachtige aria's.

De Franse bariton Gérard Souzé met een aria uit Floridante van Georg Friedrich Händel. Bariton Souzé, beroemd om zijn liedvertolkingen en dan vooral de Franstalige. Maar hij was ook een zanger die zich bezighield al vroeg met het barokrepertoire. Muziek die tot dan toe nauwelijks werd uitgevoerd. Nog voor de opkomst van de historische uitvoeringspraktijk. Na afloop van de opera laten we Souzé nog horen in een aantal mooie oude opnamen. En dan in lage liggingen. Tegenwoordig horen we de barokmuziek meer zoals die in die tijd geklonken zou moeten hebben. En dat betekent onder andere dat er vooral hoge stemtypen klinken. Countertenors en vanavond ook een sopranist. En een sopranist is wel iets speciaals. Een countertenor is eigenlijk een man die het alt-repertoire zingt, dus een lage vrouwenstem. En een sopranist heeft er nog, ja, om het maar oneerbiedig te zeggen, een klepje boven. Die kan helemaal de lucht in, de hoogte in, zoals een sopraan. En dat is fantastisch. Maar goed, we gaan door. Floridante van Händel. De opname van 10 september die gemaakt is in het prachtige Markgräfliches Open House in Bayreuth. In de titelrol horen we countertenor Max Emanuel Cencic als Floridante. Eva Zalenga zingt Rosanne. Sonja Runje is Elmira. Bruno de Sa horen we als Timante. En Gerrit Illenberger als Oronte. Janis François als Corralbo. Het barokorkest van Wroclaw speelt onder leiding van Markelos Grisikos, die ook achter het klaverzimbel zit. Floridante ging op 9 december 1721 in première in het King's Theatre in Londen, op een libretto van Paolo Antonio Rolli. En eigenlijk in een voor Händel niet heel fijne periode. Een jaar eerder namelijk was de Italiaanse componist Giovanni Bononcini directeur geworden van het King's Theatre. En de komst van deze Bononcini naar Londen betekende dat Händel flink moest inboeten in populariteit. Tot dan toe was hij dé componist van de Italiaanse opera's. Händel had jarenlang veel succes gehad. In 1721 was Bononcini opeens de grote man, een echte Italiaan. En dat sprak het publiek nog meer aan. Händel was natuurlijk een Duitser die zich de Italiaanse stijl eigen had gemaakt. En als je naar dat jaar in Londen kijkt, even om een idee te krijgen, dan zie je dat Händel zo'n 25 voorstellingen had in totaal. De opera's van Bononcini waren in datzelfde jaar goed voor meer dan 75 voorstellingen. Kortom, Händel had opeens flinke concurrentie. Maar hoe groot de rivaliteit was, is niet helemaal duidelijk. Ze speelden regelmatig samen in het orkest. Bononcini speelde dan cello en Händel klaverzimbel. En ze leenden ook wel muzikale ideeën van elkaar. Dus daar spreekt ook een wederzijdse waardering uit. Maar feit is dat Händel in een minder succesvolle periode zat. Pas na het vertrek van Bononcini uit Londen kreeg Händel weer meer succes en schreef hij zijn grote opera's die tegenwoordig vaker uitgevoerd worden, zoals Giulio Cesare. Floridante wordt vandaag de dag nog steeds nauwelijks uitgevoerd. Des te mooier dat we vanavond naar de opname in Bayreuth kunnen luisteren. Om even een idee te krijgen van de muziek van Händels concurrent in die jaren, is hier de Floridante van vanavond, countertenor Max Emanuel Cencic, samen met countertenor Filippo Jaruski in een duet van Giovanni Bononcini.

Je hoorde de countertenoren Filipe Jaruski en Max Emanuel Cencic in een duet van Giovanni Bononcini. Geschreven in 1721, het jaar waarin Händels Floridante in het King's Theater in Londen in première ging. Het theater waar Bononcini in die tijd dus directeur was. Max Emanuel Cencic horen we nu in de titelrol als generaal Floridante. De opname van een maand geleden gemaakt in het Mark Grevliches Opernhouse in Bayreuth. Max Emanuel Cencic is ook de regisseur van die productie. En dat doet hij wel vaker. Dat is niet de eerste keer. Hij plaatst het verhaal in Engeland, de 19e eeuw. Daar horen we op de radio niets van, behalve aan het einde van de opera. Maar daar kom ik tegen die tijd wel even op terug. Het verhaal draait om de machthebber in Perzië, Oronte. En om zijn twee dochters, Elmira en Rosanne. Het zal blijken dat Elmira niet echt zijn dochter is, maar in het begin horen we ze als zussen zingen over de liefde. Elmira wacht op de terugkeer van Floridante. Zij zal met hem trouwen als hij als winnaar uit de oorlog terugkeert. En Floridante is de overwinnaar. Dus Elmira is opgetogen. Rosanne is minder opgewekt, want zij was verloofd met een prins. Die heeft ze nog niet ontmoet, maar deze prins hoort bij de verliezende partij. Haar vader heeft de verloving vanwege de oorlog verbroken. Rosanne is teleurgesteld, maar ze is blij voor haar zus Elmira. Oronte is de machthebber van Perzië. Dat is hij ooit geworden door de toenmalige koning te vermoorden. Het kleine kind van die koning heeft hij als zijn eigen dochter opgevoed. En dat is Elmira. Oronte, de lage mannenstem, zal het leven van zijn dochters moeilijk maken. Maar eerst klinkt er een triomfmars. Floridante keert terug uit de oorlog. Vreugde en geluk bij hem en Elmira. En op dat moment hoor je de aria Alma Mia, die we aan het begin van de avond gezongen hoorden door bariton Gérard Souzet, dit keer dus gezongen door countertenor Max Emanuel Cencic. Maar dat geluk van Elmira en Floridante is van korte duur. Oronte heeft zich blijkbaar bedacht. In plaats van Floridante hartelijk te ontvangen, stuurt Oronte hem een brief waarin hij diens verbanning aankondigt. De held wordt het land uitgezet. Elmira en Floridante begrijpen er niets van. En dat is aanleiding voor een aantal heel mooie duetten. Ondertussen is het andere paardje dichter bij elkaar dan ze denken. Floridante heeft namelijk de voormalig verloofde van Rosanne, prins Timante, meegenomen als gevangene. Hij schenkt haar deze gevangene als bediende. En Rosanne zal pas in de volgende acte beseffen dat deze gevangene eigenlijk haar verloofde is. Floridante is bereid om het bevel van zijn koning te gehoorzamen en uit te voeren. Maar wil wel weten waarom hij wordt verbannen. En hij wil Elmira meenemen, zoals hem immers beloofd was. Maar Oronte weigert. Zonder verdere uitleg vertrekt hij en laat hij de twee geliefden verslagen achter. Ze nemen afscheid in een prachtig duet, O mio caro, se tu parti. We gaan luisteren naar de eerste acte van Händels Floridante.

0: de eerste acte van Händels Floridante. Een terneergeslagen Elmira en Floridante hier aan het einde. Elmira's vader Oronte heeft zonder opgave van reden Floridante verbannen. Terwijl Floridante juist de oorlog voor hem heeft gewonnen. Als beloning voor die overwinning zou hij eigenlijk met Elmira mogen trouwen. Maar op die afspraak komt Oronte dus terug. Floridante moet Perzië verlaten en Elmira mag niet met hem mee. De uitvoering van 10 september opgenomen in het Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth. Countertenor Max Emanuel Cencic als Floridante, Sonja Runje als Elmira, Eva Zalenga is Rosanne, de zus van Elmira, en sopranist, daar is hij dus, Bruno de Sa is Timante, de prins met wie Rosanne aanvankelijk zou trouwen. Hun vader, de kwade heerser Oronte, gezongen door Bas Gerrit Illenberger. En dan horen we nog als Coralbo, de militair die Floridante de brief bracht met zijn verbanning, tenor Yannis François. Het barokorkest van Wroclaw staat onder leiding van Markellos Gyrissikos. In de tweede acte komt Rosanne erachter dat de gevangene die Floridante haar eerst als dienaar schonk, in werkelijkheid haar ex-verloofde prins Timante is. Een klein geluksmoment aan het begin. Maar Floridante moet het land uit. Hij heeft zich vermomd als slaaf en verstopt zich in de kamers van zijn geliefde Elmira. De twee paardjes, Floridante Elmira en Rosanne Timante, hebben bedacht dat ze die avond samen zullen vluchten. Weg van het hof, weg van hun wrede vader Oronte. Maar dan wordt Oronte aangekondigd. En nu wordt het echt ongemakkelijk. Oronte vertelt Elmira dat ze nog diezelfde avond met hem moet trouwen. Elmira denkt aanvankelijk dat hij zijn verstand verloren heeft, want het is immers haar vader. Maar Oronte onthult nu het geheim dat hij al jaren heeft bewaard. Elmira is zijn dochter niet. Zij is de dochter van zijn voorganger, koning Nino. De koning die Oronte zelf van de troon gestoten heeft en heeft vermoord. Oronte doet zijn uiterste best om het nog een beetje aantrekkelijk te laten klinken. Als Elmira met hem trouwt, krijgt ze de Perzische troon terug die haar eigenlijk toebehoort. Maar Elmira begrijpt vooral één ding. Tegenover haar staat de moordenaar van haar vader. Ze reageert met pure woede en afkeer in een prachtige aria Barbaro, to Dio a morte ma più. Oronte laat zich niet van de wijs brengen. En even later komt het tot een confrontatie tussen Oronte en de vermomde Floridante. Die wil hem neersteken. Maar hij wordt gevangen genomen. Oronte beveelt de executie van deze vermeende slaaf. Hij stelt Elmira ook voor de keuze. Met hem trouwen en heersen of sterven. Elmira kiest liever voor de dood. We gaan snel naar de tweede acte van Floridante, de opera van Georg Friedrich Händel.
1: Fausta novella, il principe Timante non si trovò nelle scappate navi.

voor je dat dan ook.

Applaus in het Markgräfliches Theater in Bayreuth. Dit was de tweede acte van Händels opera Floridante, waarin duidelijk geworden is dat Elmira niet de echte dochter is van Oronte. Oronte is bovendien de moordenaar van haar vader. En nu wil hij met haar trouwen. Haar geliefde Floridante is inmiddels gevangen gezet. In de laatste acte hoort Rosanne van de arrestatie van Floridante. Ze wil haar zus Elmira troosten, maar die zegt dat Rosanne haar niet langer zus moet noemen. Want ze weet inmiddels wie ze werkelijk is. Elisa, de verdwenen dochter van de vermoorde koning Nino. Oronte is dus niet haar vader, maar een moordenaar, een tiran. Rosanne trekt zich daar niets van aan. Wat haar betreft blijven ze zusters. Al is het dan niet door bloed, dan toch wel door alles wat ze samen hebben meegemaakt. Ook Corralbo heeft nu gehoord wat er werkelijk aan de hand is en wat er is gebeurd. Hij beseft dat Elmira de rechtmatige troonopvolgster is en verzekert haar ervan dat het volk haar zal steunen. En dan verschijnt Oronte met verschrikkelijk nieuws. De brutale slaaf is dood. Elmira valt flauw, maar Oronte heeft gelogen. Het was een truc om definitief vast te stellen dat de verklede slaaf inderdaad Floridante is. Floridante wordt binnengebracht en Oronte stelt hem voor een vrijwel onmogelijke opdracht. Hij moet Elmira ervan overtuigen met Oronte te trouwen. Lukt dat? Dan is Floridante vrij. Maar lukt dat niet, dan sterven ze allebei. Wanneer Elmira bijkomt en Floridante ziet, kan ze haar ogen nauwelijks geloven. Hij probeert haar zover te krijgen haar eigen leven te redden door met een man te trouwen van wie ze niet houdt. Maar je raadt het al, Elmira weigert. Als dit de keuze is, sterven ze liever samen. Ondertussen brengen Timante en Rosanne een gewapende groep op de been om Oronte te stoppen. Oronte wil dat Floridante in de kerker de gifbeker drinkt, maar op dat moment stormen Timante en Corralbo met soldaten de kerker binnen. Oronte wordt gearresteerd. Corralbo roept Elisa, onze Elmira, uit tot rechtmatige koningin van Perzië. Elmira bedankt het volk voor zijn trouw en kroont Floridante tot medeheerser. Hij zweert haar trouw als koningin en als echtgenote en belooft gerechtigheid en vrede. Rosanne heeft nog één verzoek. Genade voor haar vader. Elmira laat die beslissing over aan Floridante. En Floridante vergeeft Oronte. Althans, in het origineel. Want ik had beloofd dat ik hierop terug zou komen. In de regie van Max Emanuel Cencic in Bayreuth wordt Oronte wel degelijk ter dood veroordeeld. Cencic maakte van Oronte een echt seksueel roofdier. Na al zijn misdaden is vergeving in deze regie moeilijk voorstelbaar. Maar goed, Rosanne en Timante zullen ook trouwen. Elmira of Elisa besluit dat dit voor altijd een feestdag zal zijn in Perzië. We gaan luisteren naar de derde acte van Händels Floridante.

soffrirsi ancora, sappiasi presto al meglio.

0: Het slotapplaus in Bayreuth. Floridante Georg Friedrich Händel. De opname is gemaakt op 10 september in het Mark Grevelietjes Openhaus in Bayreuth. Met countertenor Max Emanuel Cencic als Floridante. De sopraan Eva Zalenga als Rosanne. Alt Sonja Runje zong Elmira. Bruno de Sa, de sopranist, dus de hele hoge zanger, Timante. Gerrit Illenberger bas zong Oronte. Janis François tenor Coralbo. Het orkest van vanavond was het barokorkest van Wroclaw en Markelos Grisikos de dirigent.
1: Opera Live met Martijn Cornet op NPO

Dit was bariton Gérard Souzé in 1956 met een aria uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau. Hij werd begeleid door het New Symphony Orchestra onder leiding van Paul Bonneau. De bariton Souzé, die vooral dus beroemd is om al zijn prachtige Franse liedvertolkingen, ook met orkest overigens. Hij was ook een pionier als het om oude muziek gaat. De interesse voor barokopera's werd eigenlijk pas groot in de jaren 60 van de vorige eeuw, parallel aan de historische uitvoeringspraktijk. Het historisch geïnformeerd uitvoeren van de barokmuziek, zoals tegenwoordig countertenoren als Max Emanuel Cencic dat doen. In 1963 nam Gérard Souzé voor het label Decca een heel barok recital op. Zometeen twee mooie arias van Jean-Baptiste Lully, maar nu eerst nog een keer Rameau uit de opera Castor et Pollux, Nature, Amour.

Je luisterde naar een aria van Rameau en daarna twee van Lully. Allemaal van hetzelfde recital dat Gérard Souzet opnam in 1963 met het English Chamber Orchestra onder leiding van Raymond Lappert. We hebben nog tijd voor Christoph Willibald Gluck. Uit zijn Orfeo et Euridice, nogmaals bariton Gérard Souzet.

Je hoorde bariton Gérard Souzet. Hij zong uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald Gluck. Opnames uit 1963 van zijn barokrecital voor Decca. Volgende week een ander beroemd liefdespaar. Romeo et Juliette van Charles Gounod. De productie die we komende week te zien en te horen is In de Munt in Brussel. Met sopraan Janine de Biek als Juliette en tenor Ismaël Jordi als Romeo. En deze tenor heeft in Amsterdam een aantal jaar geleden dezezelfde rol ook gezongen bij de Nationale Opera. En als ik dat mag zeggen, ik ga het gewoon doen, dat was fantastisch. Een prachtige slanke stem en zeer muzikaal. Maar goed, Opera Live wordt volgende week gepresenteerd door Jules van Hessen. Na het nieuws van 11 uur vrije geluiden met Annemaartje Limmerijs. Tot binnenkort en voor nu een fijne avond.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik heb het gevoel dat zij ergens naar kijkt. En ik wil eigenlijk altijd weten, waar kijkt zij naar?
1: Deze week is mijn gast, dichterschrijver Pim Lammers.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
3: De Mol komt weer bovengronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
8: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 10 oktober en dat betekent dat we de geboortedag van een groot componist te vieren hebben, Giuseppe Verdi. En ik was zelf nooit zo'n Verdi-adept, tot ik zijn Quattro Pezzi Sacri hoorde. Later las ik zijn autobiografie in brieven, kreeg ik nog meer waardering voor de beste man. Dus vanavond staat lekker helemaal in het teken van Verdi. Uiteraard in de breedste zin van het woord. En wat is dan de breedste zin van het woord Verdi? Nou, we gaan het horen, denk ik, maar onze jarige luidt zelf de nacht in met een aria uit Il Trovatore, Tassea la notte placida, de kalme, stille nacht.

Maria Callas en het Orchestra del Teatro alla Scala onder leiding van Herbert van Karajan. Een bekend Verdi-geluid, denk ik zo. En zometeen draai ik zeker die Quattro Pezzi Sacri waar ik als een blok voor viel. Maar ik ben uiteraard ook even gaan kijken of er hommages aan Verdi geschreven zijn. En dat is zeker het geval. En het eerste deeltje uit Koertaaks Jatekok is gebaseerd op een melodie uit Verdi's Rigoletto. En het heet dan ook Hommage a Verdi.

Het Bugalo-Williams pianoduo speelde het eerste deel uit Kurtax Jatekok. En dat deeltje heet Hommage a Verdi. Verdi schreef een groot deel van zijn opera's voor het beroemde Teatro alla Scala in Milaan. En Kurtax' opera Fin de Partie ging ook daar in première in 2018. Dus een mooi geestverwantschap tussen deze twee. Op het oog zo totaal verschillende componisten. En ook verschillende eeuwen. Oké, en dan gaan we nu naar dat stuk waardoor ik ooit verliefd werd op Verdi. De Quattro Pezzi Sacri. En voor we er naar gaan luisteren moet ik je even het bijzondere verhaal erbij vertellen. We zijn in Milaan. Het is 1888. En professor in de muziek Adolfo Crescentini verzint een nieuwe toonladder. En hij noemt die ladder Scala Enigmatica. En ik heb die ladder even opgenomen met mijn telefoon op mijn behoorlijk valse piano, maar dan heb je toch een indruk. Ja, en wat is er nou zo bijzonder aan die ladder? Nou, de grootste uitdaging is dat de vierde en vijfde noot zijn verhoogd. En voor degene die zich wel eens in de klassieke harmonieleer hebben verdiept, de vierde en vijfde noot van de ladder vormen zo'n beetje de basis van alle harmonie en alle harmonische functies en spanningen. En die kun je dus in deze ladder niet gebruiken. Dan is het ook nog bijzonder dat er op de heenweg een vies in de ladder zit en op de terugweg een F. Dus afhankelijk van welke kant je melodie opbeweegt, krijg je een andere noot. En om de uitdaging compleet te maken is de zesde noot van de ladder verhoogd en de tweede verlaagd. Nou, meer uitzondering dan regel zou je kunnen zeggen. En wat deed meneer Crescentini? Die plaatste deze ladder in een vooraanstaand Milanees muziektijdschrift en riep de lezers op om een harmonisatie van deze ladder in te sturen. En dat deden ze. En Crescentini zelf heeft dat natuurlijk ook gedaan. Daar kon ik alleen een heel matig MIDI-piano-opnametje van vinden. Maar het is wederom kort, dus ik laat het toch even horen.

Ja, en deze interpretatie doet de akkoorden van Crescentini weinig recht, maar ik hoop dat je toch hoort hoe vernuftig hij ervoor zorgt dat een toonladder met beduidend minder tonaal karakter dan in die tijd gebruikelijk was, toch nog behoorlijk aangenaam en samenhangend klinkt. Nou, zo gingen dus meerdere componisten en muziekliefhebbers met die Scala Enigmatica aan de slag. En de antwoorden werden in datzelfde tijdschrift gepubliceerd. En een aantal van die oplossingen kun je online vinden en daar lezen en beluisteren. Dat is echt superleuk. Moet je maar eens eventjes opzoeken online, dan zie je voorbeeldjes op een website. En dan hoor je dus dit soort fantastische MIDI-files, maar toch, het geeft een indruk. En ik droom er uiteraard van om een keer met een grote Nederlandse krant voor elkaar te krijgen dat ze ook zo'n puzzeltje, zo'n muzikaal puzzeltje publiceren. Ik moest maar eens kijken wanneer er een bijzonder Verdi-jaar is en wat lijntjes uit gaan zetten hier en daar. Maar hoe dan ook, Verdi deed niet mee aan die krantoproep. Maar een jaar later schreef Verdi zijn Ave Maria, het eerste deel uit die Quattro Pezzi Sacri. En dat was dan weer bijna 10 jaar later pas uitgegeven als geheel. En wat treffen we in dit Ave Maria als een soort constante uitgerekte melodie, een cantus firmus, door het hele stuk? Juist, de Scala Enigmatica. Ja, en daar krijg ik dus echt kippenvel van, alleen al als ik erover praat, want hoe hij die ladder tegelijkertijd verbergt en laat stralen, dat getuigt echt van heel groot en breed en diep vakmanschap. Het begint bij de bassen, die zingen de ladder. Elke noot van de ladder duurt 4 tellen, een hele maat. De andere stemmen bewegen er dan harmonisch overheen met allerlei wendingen. En als die bassen de ladder op en neer gezongen hebben, verschuift de Scala Enigmatica naar de alten. Daarna nemen de tenoren hem over in een nieuw toonsoort. En tot slot zingen de sopranen die ladder in hetzelfde toonsoort als de tenoren. Alle stemmen om beurten dus. En allemaal in die lange noten. Steeds omzongen door de rest van het koor. En aan het eind, als die ladder door iedereen helemaal uitgezongen is, schrijft Verdi nog een amen, helemaal vrij van de Scala Enigmatica, in zijn eigen harmonische taal. En als je het interessant vindt, kun je op YouTube een opname met partituur vinden. En daarin staat ook met woorden aangegeven waar de Scala Enigmatica zich bevindt. Maar misschien voor nu nog wel fijner om wel met deze kennis en ook een gezonde dosis onbevangenheid te luisteren naar Verdi's Ave Maria, met daarin op geniale wijze en zonder enige uitzondering deze bijzondere, uitdagende, enigmatische ladder.

0: Het Monteverdi Koor onder leiding van John Elliott Gardner met het Ave Maria uit Verdi's Quattro Pezzi Sacri. Ja, en ik zou gerust nu nog een paar minuten kunnen jubelen over hoe briljant ik het vind hoe Verdi de Scala Enigmatica in deze muziek heeft verwerkt. Maar ik zal je daar niet langer mee vervelen. Het was voor mij in ieder geval het moment dat ik verliefd op de muziek van Verdi werd. En ook dat is niet helemaal waar, want jaren daarvoor luisterde ik al heel graag naar de Frank Groothoff bewerking van Verdi's opera's. En hij combineerde meerdere opera's met elkaar en publiceerde dat onder de noemer Carlos en de Uilenspiegel. Daardoor weet ik absoluut niet meer welke muziek er nou uit welke opera komt. Maar dat heb ik ook maar gewoon lekker losgelaten. Wat ik in ieder geval nog heel vaak zing of vrij hard denk in mijn hoofd, is mijn favoriete versies van Verdi's misschien wel doodgespeelde La Donna Immobile. Vooral door de vele pizza-reclames bij sommigen aardig in de irritatiezone terechtgekomen. Maar wie weet frist deze versie je oren wel weer op.
1: Zo, even mijn pruik erop. Ze noemen me Philip de Schone. En dat wil ik graag zo houden.

0: eraan. Hé joh, ga jij je staan. Ik krijg het mooiste kind dat je op aarde vindt. Kindje van Eboli. Dat kent ze weer gaan niet.
1: Rik je me?

0: En nou heb ik er genoeg van, Ebony. Jij bepaalt niet of ik een zonneverdachte krijg. Dat doe ik. Het warpensleest aan mij.
1: Philips, als je zo doet, vind ik je onuitstaanbaar.
2: Wat krijgen we nou, zeg? Gaat die Ebony hier soms een beetje bepalen of we een zoon of een dochter krijgen? Een dochter? Ha, zeg hoor, wat heb je daar nou aan? Helemaal niks. Ik wil een zoon, een troonopvolger, en wat ik wil, dat krijg ik. Punt uit. En nou wil ik een glas Rioja.
3: O God, maar wacht eens even. Omdat ik kaal ben, wordt mijn kind natuurlijk ook kaal. Want kaalheid is besmettelijk.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Ik wil de mooiste baby van de wereld, niet de kaalste. Ik moet even wat regelen. Eboli, natuurlijk. Eboli moet gewoon iets tegen die kaalheid slikken. Want er bestaan allerlei middeltjes voor, toch? Ze moet iets innemen van, wat zal het zijn? Kamillethee of zo, kamelenharenthee. Ja, kamelenharenthee, dat is het. Want dat kan de haargroei bevorderen. Dat geloof ik wel. Ik moet zorgen dat ze die kamelenharenthee inneemt.
3: Hé, wacht eens even. Maar ze mag er absoluut niet achterkomen dat ik kaal ben. Oh nee, dat nooit. Iemand anders moet het haar zeggen. Maar wie kan ik hier in het paleis vertrouwen?
2: Wel, ik moet zorgen dat ze die kamelenharenthee inneemt.
3: Hé, wacht eens even. Maar ze mag er absoluut niet achterkomen dat ik kaal ben. Oh nee, dat nooit. Iemand anders moet het haar zeggen. Maar wie kan ik hier in het paleis vertrouwen?
2: De aartsbisschop.

0: die kamelenharen thee gaat drinken. Ik zal het hem meteen vragen.
1: De Frank Grotel versie van La Donna in Mobile. De vrouw is wispelturig. En dat is natuurlijk sowieso al een heerlijke oorworm. Maar ik geniet altijd extra van dat Frank Grotel van het van origine niet per se super vrouwvriendelijke lied een fantastisch spotlied over koning Filip maakt. En verder is die hele opera van Grotel ook erg leuk en ook heel verwarrend. Ik kan nog steeds geen kamillethee drinken zonder aan deze scène te denken. Oké, terug naar de serieuze zaken. Ik ben niet de enige die als een blok voor dat Ave Maria viel. Er is ook een gitarist die een arrangement heeft gemaakt voor zijn eigen instrument.

Het Ave Maria van Verdi, maar dan op gitaar, op dobro gitaar om precies te zijn, door Noël Acoté. En uiteraard is Verdi niet de laatste componist die met deze enigmatische ladder aan de slag is gegaan. Ik heb zelfs vorig jaar al mijn studenten er ook mee laten werken. Dat was heel leuk, leverde een hele Scala Enigmatica variatieles op. En componist Luciano Chailly schreef er een mooi harpstuk mee dat hij opdroeg aan zijn harpspelende dochter Cecilia. En ik meen te horen dat Luciano wel heel goed naar Verdi heeft geluisterd. En dat Cecilia iets meer tijd had mogen nemen om haar harp te stemmen. Maar goed, nu ben ik gewoon vervelend, dus we gaan lekker luisteren. De Varianti sulla Scala Enigmatica.

Cecilia Chailly speelde muziek van haar vader Luciano Chailly en die baseerde dit stuk op de 19e-eeuwse Scala Enigmatica, waar Verdi zijn Ave Maria ook op baseerde. En het is vandaag Verdi's geboortedag en zo zijn we hier beland. Ik kom zo meteen nog even terug bij de Scala Enigmatica, maar eerst nog naar een andere bewonderaar van Verdi, Franz Liszt. Hij maakte pianobewerkingen van veel van Verdi's opera's en van het wonderschone Agnus Dei uit Verdi's epische Messa di Requiem.

Het prachtige ingehouden Agnus Dei uit Verdi's Requiem. Hierdoor pianist Leslie Howard. Een pianobewerking van Franz Liszt. En daarmee naderen we alweer het einde van een uurtje verjaarsfeest voor Verdi. En ik stuur je heel graag de nacht in met het vibrafoonconcert van James M. David. Professor in de muziek aan de Colorado State University. En hij gebruikte in dit concert, jawel, de Scala Enigmatica. Sterker nog, het concert heet Scala Enigmatica. Ik wens je voor nu een hele goede nacht en heel graag tot morgen.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 11 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.